Dit is WNC, World News Company met het nieuws. Een goede nacht, ik ben Maurice de Jong. De jemenitische Houthis zeggen dat Saoedi-Arabië in 24 uur tijd meer dan 50 aanvallen op hun posities heeft uitgevoerd. Vandaag zijn 4 slachtoffers van het busongeluk in Zwitserland teruggekeerd naar Nederland. Dat zijn er minder dan verwacht. In totaal zijn nu 17 getroffenen teruggebracht naar Nederland. De politie zoekt de bestuurder die zondagavond in Haarlem een kind heeft aangereden en daarna is doorgereden. Het kind is met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. De politie heeft 38 mensen aangehouden bij een demonstratie van Extinction Rebellion in Den Haag. Dan nog het weer. In de nacht is er in het zuidoosten nog wat motregen mogelijk en ontstaat vooral landinwaarts plaatselijk dichte mist. Morgen lost de mist geleidelijk op en wisselen wolken en zon elkaar af. In het zuiden kan nog wat motregen vallen. Het wordt morgen zo'n 22 graden. En tot zover het nieuws.

Dit is WNC, World News Company met het nieuws. Een goede nacht, ik ben Maurice de Jong. De jemenitische Houthis zeggen dat Saoedi-Arabië in 24 uur tijd meer dan 50 aanvallen op hun posities heeft uitgevoerd. Vandaag zijn 4 slachtoffers van het busongeluk in Zwitserland teruggekeerd naar Nederland. Dat zijn er minder dan verwacht. In totaal zijn nu 17 getroffenen teruggebracht naar Nederland. De politie zoekt de bestuurder die zondagavond in Haarlem een kind heeft aangereden en daarna is doorgereden. Het kind is met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. De politie heeft 38 mensen aangehouden bij een demonstratie van Extinction Rebellion in Den Haag. Dan nog het weer. In de nacht is er in het zuidoosten nog wat motregen mogelijk en ontstaat vooral landinwaarts plaatselijk dichte mist. Morgen lost de mist geleidelijk op en wisselen wolken en zon elkaar af. In het zuiden kan nog wat motregen vallen. Het wordt morgen zo'n 22 graden. En tot zover het nieuws.

Dit is WNC, World News Company met het nieuws. Een goede nacht, ik ben Maurice de Jong. De jemenitische Houthis zeggen dat Saoedi-Arabië in 24 uur tijd meer dan 50 aanvallen op hun posities heeft uitgevoerd. Vandaag zijn 4 slachtoffers van het busongeluk in Zwitserland teruggekeerd naar Nederland. Dat zijn er minder dan verwacht. In totaal zijn nu 17 getroffenen teruggebracht naar Nederland. De politie zoekt de bestuurder die zondagavond in Haarlem een kind heeft aangereden en daarna is doorgereden. Het kind is met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. De politie heeft 38 mensen aangehouden bij een demonstratie van Extinction Rebellion in Den Haag. Dan nog het weer. In de nacht is er in het zuidoosten nog wat motregen mogelijk en ontstaat vooral landinwaarts plaatselijk dichte mist. Morgen lost de mist geleidelijk op en wisselen wolken en zon elkaar af. In het zuiden kan nog wat motregen vallen. Het wordt morgen zo'n 22 graden. En tot zover het nieuws.

Dit is echt de laatste, jongens. We hadden het heel graag vandaag samen met Thee Lau gedaan, maar hij heeft ons laten weten dat hij niet kon zingen vandaag. Hij is thuis. Maar deze is voor Thee, jongens. Ja.

0: Lorenzo Radio.
1: Vaak zie me op het plein met al mijn vrienden. Een biertje gaat er dan wel altijd in. Als het te

0: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Bart Meijer. Een goedemorgen. In de Javazee in Indonesië zoeken reddingsdiensten nog steeds naar 130 opvarenden van een gekapseisd passagiersschip. Reddingswerkers hebben intussen 113 mensen veilig uit het water gehaald. 6 opvarenden zijn bij de ramp om het leven gekomen. Volgens de hulpdiensten kwam het schip in zeer slecht weer terecht. Het Russische leger heeft een drone afgevuurd op een vrachtwagen in het westen van Oekraïne. Het incident gebeurde op minder dan 1 kilometer van de Poolse grens. De vrachtwagen vloog wel volledig in brand en ook een passagierstrein tussen Kiev en Warschau werd geraakt. Niemand raakte gewond bij de aanval. De grote verkiezingsoverwinning van de AfD in Sachsen-Anhalt zorgt voor zorgen bij Duitse kerken. De partij wil flink bezuinigen op subsidies voor de katholieke en protestantse gemeenschap. Volgens de AfD hebben de kerkelijke organisaties namelijk een te links karakter. Kerkbestuurders vrezen dat zij door de maatregelen hun maatschappelijke taken niet goed meer uit kunnen voeren. En experts luiden de noodklok over de situatie van trekvogels. Bijna de helft van alle trekvogelsoorten neemt momenteel af in aantal. De deskundigen noemen de resultaten van een onderzoek alarmerend. Als voornaamste oorzaken wijzen de wetenschappers naar de opkomst van ziektes en intensieve landbouw. Ook illegale jacht en stroperij en milieuvervuiling vormen een grote bedreiging. Het weer nog. Vandaag wisselen zon en wolkenvelden elkaar af. En ze trekken ook wat lichte buien over het land. Het wordt vandaag tussen 21 en 24 graden. Morgen schijnt de zon veelvuldig en wordt het regionaal tropisch warm. En na de warme dag volgen er snel weer nieuwe regenbuien. En tot zover het nieuws.
1: Uur na

brug overgaan. Dan wachten ons veel avonturen, kom reik mij je onderkleed aan. Dan voer ik jou de vrije natuur in, het is palmpasen, zacht is het gras. Gooi uit dus je klompjes en sokjes, draaf blootvoets met huppelende pas. Op de maat der klingelende klokjes, bim bam bom, de klok blijft maar klinken. Luide luid zij voor ons geluk.

brug overgaan. Naar het rijk van bloemen en bomen. En ik kies jouw lievelingsbloem. Uit alle die daar staan te bloeien. Nee, geen klaproos, geen koekoeksbloem. Slechts de sleutelbloem kan jou boeien. Kijk, daar hurkt er een in het hakhout. Als jouw mond zo vochtig van dauw.

0: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Bart Meijer. Een goedemorgen.
1: In de Javazee in Indonesië zoeken reddingsdiensten nog steeds naar 130 opvarenden van een gekapseisd passagiersschip. Reddingswerkers hebben intussen 113 mensen veilig uit het water gehaald. 6 opvarenden zijn bij de ramp om het leven gekomen. Volgens de hulpdiensten kwam het schip in zeer slecht weer terecht. Het Russische leger heeft een drone afgevuurd op een vrachtwagen in het westen van Oekraïne. Het incident gebeurde op minder dan 1 kilometer van de Poolse grens. De vrachtwagen vloog wel volledig in brand en ook een passagierstrein tussen Kiev en Warschau werd geraakt. Niemand raakte gewond bij de aanval. De grote verkiezingsoverwinning van de AfD in Sachsen-Anhalt zorgt voor zorgen bij Duitse kerken. De partij wil flink bezuinigen op subsidies voor de katholieke en protestantse gemeenschap. Volgens de AfD hebben de kerkelijke organisaties namelijk een te links karakter. Kerkbestuurders vrezen dat zij door de maatregelen hun maatschappelijke taken niet goed meer uit kunnen voeren. En experts luiden de noodklok over de situatie van trekvogels. Bijna de helft van alle trekvogelsoorten neemt momenteel af in aantal. De deskundigen noemen de resultaten van een onderzoek alarmerend. Als voornaamste oorzaken wijzen de wetenschappers naar de opkomst van ziektes en intensieve landbouw. Ook illegale jacht en stroperij en milieuvervuiling vormen een grote bedreiging. Het weer nog. Vandaag wisselen zon en wolkenvelden elkaar af. Er trekken ook wat lichte buien over het land. Het wordt vandaag tussen 21 en 24 graden. Morgen schijnt de zon veelvuldig en wordt het regionaal tropisch warm. En na de warme dag volgen er snel weer nieuwe regenbuien.
0: En tot zover het nieuws.
2: Uur na uur.

wandelpad in de stad met mijn hond rustig rond. Nu ik nog van het zonnetje geniet. Kleine fik, lekker dik, loopt gedwee met me mee. Kijk naar alle honden die hij ziet. Maar waar heb ik dat plotseling aan te danken? Dat mijn kleine hond zo luid gaat janken. Ik voel een ruk, bandje stuk, hondje weg, wat een pech. Oh, ik kan wel huilen van verdriet. Houd de dief, houd de dief, houd de dief. Want hij stond een lief.

trapje in, bijtrok in, op een draf, dan brak af. Getief en loopt als een kampioen. Ik zie hem op de tram bij het centraal aan de haal. Is daar werkelijk heus niets aan te doen? Met lijn 22 naar het IJweer. Het is toch wat het overkomt nu mij weer. Met mijn hond langs de pont stevend hij langs het ei. Grijp die kerel, geef hem van katoen. Houd de dief, houd de dief, houd de dief. Want hij stond mijn lieve

0: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Bart Meijer. Een goedemorgen.
1: Het centrumlinkse oppositieblok in Zweden stevend af op een kleine overwinning bij de parlementsverkiezingen. Met 94% van de stemmen geteld staat de oppositie net aan kop. De Zweedse publieke omroep meldt het nieuws kort na het sluiten van de stembussen. Deze kleine voorsprong komt niet als een verrassing voor de politieke analisten. De peilingen wezen de afgelopen tijd al op een zeer spannende nek-en-nek-race tussen links en rechts. In de Javazee in Indonesië wordt nog steeds gezocht naar 130 opvarenden van een gekapseisd passagiersschip. Reddingswerkers hebben intussen 113 mensen veilig uit het water gehaald. 6 opvarenden zijn bij de ramp om het leven gekomen. Het Russische leger heeft een drone afgevuurd op een vrachtwagen in het westen van Oekraïne. Het gebeurde op minder dan 1 kilometer van de Poolse grens. Niemand is gewond geraakt bij de aanval. De vrachtwagen vloog wel volledig in brand. En ook een passagierstrein tussen Kiev en Warschau werd geraakt. En de energierekening van een gemiddeld Nederlands huishouden stijgt volgend jaar opnieuw flink. De kosten voor toegang tot het stroomnet en het gasnet gaan namelijk fors omhoog. Dat komt vooral door de vele investeringen in het elektriciteitsnet. Toezichthouder ACM maakte de cijfers vandaag bekend. Een gemiddeld gezin betaalt volgend jaar €89 meer voor elektra en €52 extra voor gas. Het weer nog. Vandaag wisselen zon en wolkenvelden elkaar af. Er trekken ook wat lichte buien over het land. Het wordt vandaag tussen 21 en 24 graden. Morgen schijnt de zon veelvuldig en wordt het regionaal tropisch warm. En na de warme dag volgen er snel weer nieuwe regenbuien. En tot zover het nieuws. Uur na uur.

De Middend in de Vlonders. Weggestoken tussen de sperrebossen ligt er een klein derpje. Verdeeld in alle kleine boerderijkjes. Uit hier wat groeder dan het andere, natuurlijk. En op een daarvan, daar woont er een wilde boerendochter. Ze past alleen maar op de venten. En die jongen van haar neef is de dien ze hier doet geren. Moeten ze hier nog niet staan? Hij heeft er partan een liedje van gemokt. Met heel schone woorden. En als dit zoveel voorbij haar deur gaat, en hij ziet er licht nog branden, dan stikt hij zijn handen diep in zijn zakken. En met zijn kop een beetje naar beneden zingt hij zijn liedje. Verheur. Verheur.

moeder aan. Zo'n zot geweld, dat valt het zomaar niet stille. En elk jaar, met potten van de boom, begint dat opnieuw. Hun ruwen schieten vier. Ze moeten dat hier stil nemen. Ze wilden ze de wilden. En dan is dan hier stil. Maar zijn vier, dat is ze goed niet te zien. En als de Javis voorbij deur gaat en hij ziet er licht nog branden, dan stikt hij zijn handen diep in zijn zakken. En met zijn kop een beetje naar beneden zingt hij zijn liedje. Verheur! Verheur!

en de Jorn ging voorbij. En ze wierd zij 29. En ze kwam hier van de messen, alleen tussen de velden, op een wele. En hij zag haar. Dat is nee of dat is nooit, paasje. Hij doet tenen. En hij zei, wijfeken. Ik zie je, Geerne. Ik heb er een liedje van gemaakt.

en zo goed geluisterd. En binst, dat zijn mijn toddig af. Schettig zij, met haar gat.

0: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Bart Meijer. Een goedemorgen.
1: De politie heeft gisteren 39 mensen aangehouden bij een demonstratie van klimaatactiegroep Extinction Rebellion. De groep actievoerders blokkeerde voor de zoveelste keer de snelweg A12 in Den Haag. Het overgrote deel van de opgepakte personen was 2 weken geleden ook al aanwezig bij de vorige snelwegblokkade. De politie heeft deze betogers verhoord en een formele waarschuwing gegeven. Het Openbaar Ministerie kondigde eerder aan dat herhaaldelijke overtreders daadwerkelijk vervolgd gaan worden. Het centrumlinkse oppositieblok in Zweden stevend af op een kleine overwinning bij de parlementsverkiezingen. Met 94% van de stemmen geteld staat de oppositie net aan kop. De Zweedse publieke omroep meldde het nieuws kort na het sluiten van de stembussen. De kleine voorsprong komt niet als een verrassing voor de politieke analisten. De peilingen wezen de afgelopen tijd al op een zeer spannende nek-aan-nek race tussen links en rechts. De Amsterdamse brandweer heeft een verwarde man voor de 2e dag op rij uit het water van de Slotenplas gehaald. Het slachtoffer was gisteravond minutenlang aan het water trappelen in het midden van de plas. Vanwege onderkoelingsverschijnselen is hij naar het ziekenhuis gebracht. Een dag eerder werd de man ook al uit het water gehaald door de brandweer. Er wordt nu professionele hulp voor hem gezocht. En de energierekening van een gemiddeld Nederlands huishouden stijgt volgend jaar opnieuw. De kosten voor toegang tot het stroomnet en het gasnet gaan namelijk fors omhoog. Dat komt vooral door de vele investeringen in het elektriciteitsnet. Een gemiddeld gezin betaalt volgend jaar €89 meer voor elektra en €52 meer voor gas. Het weer nog. Vandaag wisselen zon en wolkenvelden elkaar af. En ze trekken ook wat lichte buien over het land. Het wordt vandaag tussen 21 en 24 graden. Morgen schijnt de zon veelvuldig en wordt het regionaal tropisch warm. En na de warme dag volgen er snel weer nieuwe regenbuien. En tot zover het nieuws. Uur na uur.

0: later wel.
1: Omdat radio ook gewoon leuk kan zijn. Rozo Radio, jouw internetradio.

is nog één kiek bijgekomen. Weet je nog wel, oudje, die kiek van het grafje die jij van me kreeg. De rest

van Oudje, wat in dat album had gekomen. Weet je nog wel, Oudje, wanneer ons dat ongeluk niet had gebeurd, toen heb ik het blad

We kennen uit de vroegere jaren natuurlijk allemaal die oude pier in Scheveningen. En op het ogenblik heb je een nieuwe. Maar in het volgende liedje gaan we nog eens even kijken hoe het vroeger was. Vooral op financieel gebied in dat Scheveningen van toen. En we vragen toch ons vandaag nog even af. Waarom is de zee bij Scheveningen?

0: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Bart Meijer. Een goedemorgen.
1: De voormalige Britse premier Boris Johnson is in het westen van Oekraïne maar net ontsnapt aan een Russische luchtaanval. Een kwartier na zijn vertrek van treinstation van Jiaodin sloeg er een projectiel in. Johnson verbleef de afgelopen 3 dagen in het oorlogsgebied en reisde per speciale trein naar Warschau. De naderende drone werd gelukkig op tijd opgemerkt door de veiligheidsdiensten. Uiteindelijk kwam het projectiel terecht op een stilstaande trein. De politie heeft gisteren 39 mensen aangehouden bij een demonstratie van klimaatactiegroep Extinction Rebellion. De groep actievoerders blokkeerde voor de zoveelste keer de snelweg A12 in Den Haag. Het overgrote deel van de opgepakte personen was 2 weken geleden ook al aanwezig bij de vorige snelwegblokkade. De politie heeft deze betogers verhoord en een formele waarschuwing gegeven. Het Openbaar Ministerie kondigde eerder aan dat herhaaldelijke overtreders daadwerkelijk vervolgd gaan worden. De Amsterdamse brandweer heeft een verwarde man voor de 2e dag op rij uit het water van de Sloterplas gehaald. Het slachtoffer was gisteravond minutenlang aan het water trappelen in het midden van de plas. Vanwege onderkoelingsverschijnselen is hij naar het ziekenhuis gebracht. Een dag eerder werd de man ook al uit het water gehaald door de brandweer. Er wordt nu professionele hulp voor hem gezocht. En de energierekening van een gemiddeld Nederlands huishouden stijgt volgend jaar opnieuw. De kosten voor toegang tot het stroomnet en het gasnet gaan namelijk fors omhoog. Dat komt vooral door de vele investeringen in het elektriciteitsnet. Een gemiddeld gezin betaalt volgend jaar €89 meer voor elektra en €52 meer voor gas. Ten slotte nog het weer. Vandaag zon en wolken. Er trekken ook wat lichte buien over het land. De maximumtemperatuur komt te liggen tussen 21 en 24 graden. Morgen veel zon en dan wordt het regionaal tropisch warm. En na die warme dag volgen snel weer nieuwe regenbuien. En tot zover het nieuws.
2: Uur naar

0: Hallo, daar zijn we weer.
1: Ja, daar zijn we weer. Het is zondag en dat betekent...
2: De Rozo Express.
1: Daar verheug je je al op. En het is weer zover. Zondag...
3: André.
1: Ja, ik ben even bezig met de annonce.
3: Het is zaterdag.
1: Wat is zaterdag?
3: De uitzending.
1: Zaterdag? Nee, zondag.
3: Nee, zaterdag.
1: Helemaal in de war, die vrouw.
3: Ja, nee, het is zaterdag.
1: Wel, nee, hoe kom je daar naar bij?
2: Elke zaterdag tussen 10 en 1, de Rozo Express. Met André en Dave.
4: Echt waar?
1: Paniek!
5: Dit is de Rozo Express met André en Dave.

0: En het is vandaag zaterdag 29 augustus. Sorry, onze laatste uitzending voor deze maand, Dave.
1: Voor deze maand sowieso ook. En voor volgende week ook.
0: Ja.
1: Tenminste, volgende week, dan ben ik er niet. Ben jij er wel dan?
0: Dat weet ik eigenlijk niet.
1: Ja, want jij bent de week erop niet.
0: Nee, dat klopt. Dat weet ik nog niet.
1: Ja.
0: Moet even kijken.
1: Ja, dat moet je eigenlijk wel doen.
0: Ja.
1: Ja, je moet eigenlijk nog wel... Dat moet je dan nog wel even doen. Want de weken erop moet ik het overnemen. Dus ja.
0: Ja. En die week erop ben ik op vakantie.
1: Ja, dat weet ik. Dan moet ik het overnemen.
0: Ja.
1: Ja, dus die week doe je nog maar even.
0: Ja, oké. Okay, dus, Nou, bij deze.
1: Volgende week mag je het met André doen.
0: Nou.
1: Oh, dat klinkt heel verkeerd.
0: Klinkt heel verkeerd, dat weet ik. Goed, we begonnen met ons wisselalbum. En is deze week het wisselalbum van Tangerine. Nieuwe album. Family Traditions heet dit album. En het is echt een fantastisch album.
1: Ja?
0: Ja.
1: Nou, dan ben ik blij mee dat het een fantastisch album is.
0: Heel mooi album, ja. Trouwens, het eerste nummer draaide we het net al, hè? Sunday Morning. Sunday Morning Love.
1: Maar even tussen de bedrijven door. Het is pas zaterdag.
0: Ja. Een mooie zomer.
1: Je hebt het gehoord van... Het is zaterdag. Het is zondag.
0: Het is zondag, toch? Nee?
1: Oh, ja.
0: Dit was een inkoppertje.
1: Ja.
0: Ja, dus...
1: Het was een kopinnetje.
0: Een kopinnetje. Wat jij wil.
1: Ja, nou ja, jij zegt het.
0: Ik heb me voorgenomen vandaag heel serieus te zijn. Even.
1: Ik wil
0: het
1: net zeggen.
0: Het werd stil aan de andere kant.
1: Het is stil aan de overkant in dit geval.
0: Ja, klopt.
1: Ja, wat? Hoe lang wil je dat volhouden?
0: Nou ja, ik probeer het 3 uur lang vol te houden. Maar het kan bloedserieus zijn.
1: Ja? Bloedserieus.
0: Nee, serieus. Goed. Maar met jou tegenover mij lukt dat nooit.
1: Ja, maar dat is je weet toch, dat is de uitdaging.
0: Ja, klopt.
1: Dat is de uitdaging.
0: Goed. Heb jij nog wat nuttigs te vertellen?
1: We hebben natuurlijk straks informatie van wat er de komende dagen gaat gebeuren. En natuurlijk nog heel veel meer leuke informatie. Maar ook natuurlijk een hoop leuke muziek. En de scholen zijn weer begonnen. Dus ook daar zijn we weer, volop mee bezig. En natuurlijk is er van alles te doen rondom... eigenlijk van alles en nog wat. Wat je allemaal kunt krijgen en vinden, et cetera. Dus, ja.
0: Uit de regio.
1: In de Zuidregio.
0: Onder andere, ja.
1: Ja, dat kun je wel zeggen, okay. Ja. Dat kun je wel zeggen, ja.
0: Goed.
1: Zo.
0: Muziek?
1: Dat dacht ik wel.

0: Lekker nummer is dit, toch? Alfa Nova was dit. Wat zei je?
1: Cirkeltjes ronddraaien.
0: Wat ben je nou aan het doen?
1: Cirkeltjes ronddraaien.
0: Cirkels, ja, oké, cirkels.
1: Ja,
0: dat is het nummer even. Ja, oké, bedoel jij dat?
1: Ja, dat bedoel ik.
0: Ja, oké. En daarvoor replay met de juiste man. Inderdaad.
1: Ja, dat ben ik. Ja.
0: Nee, ik was er voor.
1: Ja.
0: Ik was er voor.
1: Nee, jij was me helemaal niet voor. Ik zei gewoon, dat ben ik.
0: Goed.
1: Ben je nou helemaal stil van?
0: Nee, laat maar. Ik kan er iets op zeggen, maar ik doe maar niet.
1: Nou, oké. Dan hou ik het daar even op.
0: Ja, nou.
1: Ja, dan houden we het daar even op. Straks gaan we het even hebben over theaterhoppen en natuurlijk nog heel veel meer. Maar, zoals iedere zaterdag ook, is het weer tijd voor de enige echte...
0: Waar staat de piano?
1: Nou, die staat ergens.
0: Ergens.
1: Ja, toch?
0: Ergens.
1: Ja. En Rob zit te luisteren, die... Rob zit op de chat. Ik weet dat Jolanda en Linda aan het luisteren zijn. Want
0: dat weet je helemaal niet.
1: Dat weet ik wel.
0: Dat weet je helemaal niet.
1: Ja, want die hebben goedemorgen gezegd tegen mij, dus die zijn aan het luisteren.
0: Ja, nou ja, oké.
1: Dus ik weet dat ze aan het luisteren zijn. Ja?
0: Nou, vooruit.
1: Die goedemorgen schoonheid. Ja. Dat moet ik dan ook even doen natuurlijk.
0: Goed. Oké.
1: Ja, dus
0: piano.
1: Ik weet dat ze luisteren.
0: Ik zit op de piano te wachten.
1: Ja, Rob zegt ook al, de piano. Is die weg? Met de vraagteken.
0: Ja, kunnen de piano niet ergens vinden, Rob? Wat moeten we nou doen?
1: Ja, gewoon dat mp3'tje maar draaien, hoor.
2: En hier is de ochtendgymnastiek onder leiding van Ab Gauwbits. Goedemorgen, luisteraars. Staat u al en klaar? Als u rechtop staat en begint met uw linkerarm omhoog, uw rechterarm omlaag, en dan gaan ze beide naar voren, ze wisselen, de ene komt omhoog, de andere gaat omlaag, en u trekt ze goed aan. Dus nu weer links hoog, dan rechts hoog. Wissel en wissel en blijf rechtop staan. De armen gestrekt en niet veren in de knieën. Dus een hakbeweging. Hoofd op, goed zo. Trek en trek. En stoppen. En nu nog een keer de arm, linkerarm voor, de rechterachter. En een makkelijke zwaai wisselen. Rechts voor en links voor. Gewoon maar vlak langs me heen. Veert u nu wel mee. Ontspannen de armen. Zwaai en zwaai. Los in de schouders. Zo gaat het goed. Halt. Goed. Nou, herhalen we de oefening. We gaan 8 keer die gestrekte oefening doen en dan 8 keer met zwaaien. Linkerarm hoog, rechter laag. Klaar. En wissel. En wissel. En 3. En 4. En 5. Goed gestrekt. 7. En nu losjes. En zwaai. En zwaai. Hoeft niet hoog meer. 5. 6. En nu komt hij weer gestrekt. Ja. Links. En rechts. Hoog en laag, beide aantrekken, ja. 6, 7 en 8 en los, los. Makkelijke zwaai. Halt. Een spreidstand voor de volgende oefening. Grote spreidstand, de armen zeewaarts. De armen gaan eerst naar voren en dan omlaag tussen de benen door. Houdt uw benen recht, steek die armen zo ver mogelijk tussendoor, achteruit. Diep voorover. Kom weer terug. De armen gaan naar voren en opzij. Met een zwaai. Voor laag en voor opzij. Trek aan. Dus.

tussendoor voorover en terug opzij. Steek omlaag door en strak uit weer. Omlaag op je benen recht, zijwaarts. Tussendoor en weer rechtop. Adem uit in de buiging en adem in bij het opkomen. Door omlaag, terug opzij. Nog één keer. Goed, en die laatste halve minuut, die gaan we een looppas maken. Nu, op uw tenen. U hoort ons niet, en ik mag u niet horen, en u mag u zelf niet horen. We zijn op de helft, Jaak. Dat had je gedacht, we gaan nog lekker even door. Ja, toch, niks aan te doen. Nog 8 minuten. Nog een minuut of 4 seconden. En nu ben je over tijd. Want dit was voor vandaag de laatste oefening. Goedemorgen, luisteraars.

0: Dat dacht ik al.
1: Ja, hij moest eventjes. Maar even kijken hoor. Dingen zeiden dat ik dan moest, zelf moest gaan zingen, Rob.
0: Dus, is dat verstandig?
1: Nou, als piano.
0: Oh, als piano. Wordt dit
1: uitgezonden? Ja.
0: Wordt dit uitgezonden?
1: Ja, dit wordt uitgezonden. Ja.
0: Wat jammer.
1: Ik was er al bang voordat je dat ging zeggen. Ja. Nou ja, goed, in ieder geval de ochtendgymnastiek. En zometeen gaan we het even hebben over wat ik al zei, theaterhoppen. En wat dat is? Nou, dan moet je blijven luisteren. Maar eerst terug naar de muziek. Doen we onder andere met deze.

0: Ja, ik denk ik laat hem helemaal uitdraaien. Dit was Moonlight van Diesel Disco en Stephanie June was dit trouwens. Het nummer komt allemaal uit 2013 alweer. Nou, een tijdje geleden dus. En daarvoor draaiden wij de nieuwe single van Friday. Hij is, toevallig vorige week uitgekomen. Met Children of the Moonlight. En ja, nou goed, het is nou een beetje... Het is nog geen Moonlight, hè?
1: Nee hoor.
0: Nee hè?
1: Nee hoor. Ik moet mijn koffie even pakken.
0: Ja?
1: Ik heb die van jou meegenomen eventjes. Dus ik moest even mijn koffie al gaan pakken, maar ik heb die van jou alleen nog meegenomen eerst. Dus daar is een koffie.
0: Nou.
1: Ja, dat moet ook gebeuren. Koffie
0: ja,
1: is een
0: zo.
1: En het was goed gekeurd trouwens, mijn zingen.
0: Was goed gekeurd?
1: Ja.
0: Door wie?
1: Door Rob.
0: Oké. Okay. Oké.
1: Okay. Ja. Ja. Het was goed gekeurd.
0: Met algemene stemmen aangenomen.
1: Ja. Met algemene stemmen...
0: Algemene stemmen aangenomen.
1: Ja, nou, bij hem
0: dan. Algemene stem. Dan.
1: Ja. Heb je trouwens gekeken naar Beestenboel?
0: Nee.
1: Wat?
0: Oh ja, heb ik wel gezien trouwens. Jawel.
1: Soms hoor je van die man... Nee,
0: André van Haar, jawel.
1: Dan snap je van die man geen ding meer. Wat vond je ervan?
0: Leuk.
1: Ja, toch?
0: Ja,
1: ik vond het leuk.
0: Hartstikke gaaf met die...
1: Met vooral de kippen.
0: Ja.
1: Ja, die waren ook erg grappig. Ik moet toegeven, ik vond de kippen ook erg grappig. Ja, die... Dus Beestenboel, ik ga het zeker...
0: Zondag een nieuwe aflevering, hè?
1: Ja. En Jolanda vond het ook leuk. Dus
0: het kijkt lekker
1: weg. Je moet eventjes een beetje wennen misschien soms aan bepaalde dingen. Dat het natuurlijk anders is dan dat je gewend bent, zeg maar, van de programma's. Maar ja, ik vond het wel... Ja, ik vond het ook grappig. Ik moest wel lachen. Nicole!
0: Ja,
1: de kip, Nicole. Ja, dus. En de kijkcijfers die waren redelijk goed. Dus ook dat werkt absoluut mee. En dat is ook wel fijn voor ze, want daar draait het natuurlijk uiteindelijk om.
0: Ja, want het nieuwe tv-seizoen gaat nu van start, hè, geloof ik. Vandaar, zaterdag, hè?
1: Ja, min of meer wel. Er komen nieuwe programma's aan. En zullen we het straks nog wel even over hebben. Over de nieuwe programma's die er nou aan gaan komen. En natuurlijk is nog steeds bezig. Heel belangrijk. BNB Vol Liefde. Ja, okay. het is nog steeds bezig. En het duurt nog volgens mij hierna nog een week. Dus nog 2 weken moet ik uit mijn hoofd zeggen. Dus als het goed is, nog 2 weken. Maar in ieder geval 3 dagen lang. Van de ene bijzondere locatie naar de andere bijzondere locatie. Het gaat om theaterhoppen, zoals het heet. Nou, muziek, comedy, theater en kleinkunst. Het komt allemaal samen. En dat op 23, 24 en 25 oktober staat de 4e editie van het Theaterhoppen Oosterhout op het programma. Nou, wie erbij wil zijn, moet zaterdag 5 september klaar zitten. Vorig jaar waren alle kaarten binnen 10 uur uitverkocht. En ze denken dat het dit jaar nog steviger gaat worden. De start en de afsluiting is in de Schelleboom. Er zijn slechts 100 kaarten per dag. Dus voor die 3 dagen zijn er slechts maar 100 tickets beschikbaar. En het kan dus hardlopen. Dus als jij een ticket wil, ga dan op 5 klaar zitten om 10 uur. Want dan kun je beginnen met de online kaartverkoop. En ja goed, het is een evenement wat je doet. Het is juist kleinschalig. Maakt theaterhoppen anders dan een gewone avond in het theater. Geen grote zaal, maar honderden bezoekers. Maar artiesten die soms letterlijk op een paar meter afstand optreden. En ook de locaties spelen daarbij een belangrijke rol. Inwoners, ondernemers stellen zich belangeloos hun deuren open om ruimte te bieden aan artiesten en publiek. En zo ontstaat dus het Theaterhoppen. Nou, dat is allemaal op 23, 24 en 25 oktober. En dat moeten we er nog over zeggen. Het begint, de kaartverkoop is op zaterdag 5 september. En ga er klaar voor zitten, want dan komt het absoluut helemaal goed. Dit zijn Peggy en Donald. Zomer en winter. Ja.

0: Ja, uit de tv-serie Cotter kwam het oorspronkelijk. Welcome back, Cotter. En het werd toen gezongen door John Sebastian, inderdaad. En, maar het kwam uit een tv-serie. En die heette Welcome Back, Cotter. En dit was Erik Bekers met Welkom Thuis. En dat andere nummer was gewoon simpelweg Calo La Vita. En je hoorde hem in het Nederlands door Peggy en Donald, 1968. En zomer en winter. Ja, nou ja, de zomer die is nog steeds wel aanwezig. Alhoewel het al een beetje herfstachtig begint te lijken in Nederland.
1: Ja, deze is wel komende week.
0: Met alle dingen. Ja, dat wil ik nog niet horen, want dan ben ik in een. Want dan heb ik een gezellige villa feestje.
2: Oh.
0: Maar ja, dan ben ik lekker een week lang. Een week lang zit ik in een villa. Dus,
1: of je buiten kan zitten, weet ik niet. Maar.
0: Ja, nou nee, maar dan zitten we in de jacuzzi en zo.
1: Oh, oké. Buiten in de jacuzzi.
0: Wij zullen wel in de jacuzzi onder andere.
1: Met een parapluutje waarschijnlijk.
0: Nou, dat zit een jacuzzi. Een jacuzzi zit onder een afdak.
1: Oh ja?
0: Ja.
1: Oh nee, dat kan.
0: Nou, dat is zeker. Dus daar kunnen we dan heerlijk in zitten. En dan regent het nou in. Het water is warm. Wij zitten erin. Dus wat willen we nog meer?
1: Ja. Maar dan word je nat.
0: Ja, maar dat word je toch wel als je in een jacuzzi zit.
1: Ja, hee.
0: Ja, ik zit aan een berg in het heim.
1: Oh, oké.
0: Okay. Hoe vind je dat?
1: Ja.
0: Ja, dus, okay. Dus het wordt afwachten hoe het weer gaat worden. Nou ja, en als het weer iets minder is, ook niet erg. Want je kan er altijd leuke dingen doen. Dus dat is
1: zo
0: ook belangrijk.
1: Is het, ja.
0: Ja, toch?
1: Ja, wel.
0: Ja, dat dacht ik ook.
1: Ja. Goed, tijd voorop.
0: Tijd voorop, inderdaad, ja. En niet zomaar iets, maar het beloofde land.

0: Er zijn zoveel nummers die kan je eigenlijk wel blijven draaien. Ondanks dat het dit nummer al uit 2011 afkomstig is. Dit is er ook zo eentje van Spinvis. Het komt allemaal van het album Tot Ziens, Justine Keller. Het nummer dat heette natuurlijk Kom Terug.
1: Maar had ik wel bij Spinvis. Ik vind heel veel leuk van hem. Maar ik moet er ook wel bij zeggen. Op een gegeven moment het wel een beetje dat ik wel de hoe noem je dat?
0: Nou, ze hebben niet altijd toegankelijke muziek, laat ik het
1: nou,
0: zo
1: ik,
0: zeggen.
1: Ik vind het soms een beetje. Daarna bij dit nummer ook, je blijft.
0: Ja, maar blijft lekker in je hoofd hangen.
1: Jawel. Nee, maar dat is ook wel zo. Dat is ook wel zo. Nee, maar dat hoor je mij ook niet zeggen. Maar
0: ze hebben niet altijd echt hele toegankelijke muziek, tenminste. En dat is wel bij Spinvis. Maar daarom is het ook wel heel mooi. Uitdagend vind ik het. Uitdagende muziek.
1: Dat absoluut zeker. Hey André, er komt aardig wat op tv vanavond. Dit weekend sowieso beginnen er allerlei nieuwe programma's. Als je een beetje vandaag meekijkt. Begint op Nederland 1 Wolven. Pieter Derks en Soendus die presenteren het programma Wolven. Een speelshow in 13 deelnemers. Eigenlijk in een dorpje in de bossen moeten ontdekken wie te vertrouwen is en wie niet. Nou, iedere nacht slaan de drie wolven in een groep toe. Maar wie zijn het? Daar moeten ze achter komen. Dus een beetje wie is de mol achter effect. Ja. Dat begint om 20:30 op Nederland op NPO 1. En daarna een nieuwe aflevering van Beste Zangers. Koen Wouters en Chris Wouters openen de aflevering van Beste Zangers met een de Clouseau special, zeg maar gerust. En dan is er ook de opening van het cultureel seizoen, kunst en cultuur, zeg maar gerust, in het teken van kunst en cultuur. En dat is op NPO 3 om 10:00. Dat is een Eindhoven, 3 dagen lang staat het in het teken van kunst en cultuur met de opening 2026 live. Dat is ook allemaal op tv. Voor de rest is er een David Bowie The Final Act documentaire. Die is er daar, die komt daarna op NPO 3. En natuurlijk zijn er ook NPO op niet alleen bij de NPO, maar ook bij de commerciële een aantal programma's die opnieuw die nieuw starten. RTL start dit weekend met Make Up Your Mind, nieuwe afleveringen, en Taskmaster. En een programma waarin Arjan Lubach die hilarische chaos in goede banen moet brengen met vijf comedians en een tikkende klok. Nou, en ze moeten dus van alles gaan doen. Dus ja, en hoe dat verder gaat, dat kun je dus, dat moet je maar gaan bekijken. Dus dat sowieso. En Taskmaster is dus vanaf vandaag te zien bij RTL 4.
0: Oké.
1: Dus dat.
0: Ik ga eventjes bij een kampvuurtje zitten. Ha, ha, ho, ho, ho, ho, ho. Goed idee, toch? Of niet?

0: gooi er nog even een blokje op. Als is dadelijk uit.
1: Nee, ik deed ping.
0: Nee, dat heb je er net al, had je er net al gezegd.
1: Ja, maar dat klinkt
0: met die digitale
1: mooi.
0: Piano die wij hadden.
1: Ja, maar ja. Dat klinkt toch mooi.
0: Ja, MP3 piano.
1: Ja.
0: Ja, opgevouwen en al.
1: En dat, dat sowieso.
0: Ja.
1: Ja.
0: Oh. Ja. Goed, dit was de Chico's uit 1958 alweer. Oh, dat is lang geleden.
1: Ja, weet je trouwens dat een van de Chico's ooit die, hoe heet ze nou was? Dat die stem van die eerste Angelique was?
0: Oh, oké. Okay. Oh, zo'n ding. Ja, ja, ja. Ja, ja.
1: Van de enige echte hit
0: ja, ja.
1: Die Angelique had.
0: Ja. Ja, waarvan dus, het heel lang
1: wanneer je me zoekt,
0: ik zie, ja, willen worden, maar dat is toch altijd niet gelukt.
1: Wanneer je me zoekt, ik zit in de Japjum.
0: Ja, ja. Ja, zoiets.
1: Die?
0: Ja, die dus.
1: Ja, dat zou kunnen natuurlijk. Hè? We gaan op naar het nieuws.
0: Ja.
1: We zijn zo weer terug.
0: Tot zo.
1: Voor het volgende uur. Tot zo.

0: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Bart Meijer. Een goedemorgen. De olieprijzen zijn vanochtend opnieuw gestegen. Deze stijging volgt op het stilleggen van de cruciale Oost-West-pijpleiding in Saoedi-Arabië. De 1200 kilometer lange leiding werd donderdag getroffen door een droneaanval vanuit Irak. Pompinstallaties langs de route liepen daarbij schade op. De autoriteiten hebben de olietoevoer naar de havenstad Yanbu uit voorzorg volledig stilgelegd. De leiding vormt een belangrijk alternatief voor de route door de straat van Hormuz. De voormalige Britse premier Boris Johnson is in het westen van Oekraïne maar net ontsnapt aan een Russische luchtaanval. Een kwartier na zijn vertrek van treinstation van Jiaodin sloeg er een projectiel in. Johnson verbleef de afgelopen 3 dagen in het oorlogsgebied en reisde per speciale trein naar Warschau. De naderende drone werd gelukkig op tijd opgemerkt door de veiligheidsdiensten. Uiteindelijk kwam het projectiel terecht op een stilstaande trein. De politie heeft gisteren 39 mensen aangehouden bij een demonstratie van klimaatactiegroep Extinction Rebellion. De groep actievoerders blokkeerde voor de zoveelste keer de snelweg A12 in Den Haag. Het overgrote deel van de opgepakte personen was 2 weken geleden ook al aanwezig bij de vorige snelwegblokkade. Het Openbaar Ministerie kondigde eerder aan dat herhaaldelijke overtreders daadwerkelijk vervolgd gaan worden. En 4 slachtoffers van het busongeluk in Zwitserland zijn gisteren teruggekeerd naar Nederland. Dat aantal valt uiteindelijk lager uit dan eerder werd verwacht. Alarmcentrale Eurocross verwacht vandaag wel 12 andere betrokkenen naar Nederland te halen. Vanmorgen staat de repatriëring van nog eens 3 personen op de planning. Gisteravond verbleven nog 10 gewonden in Zwitserse ziekenhuizen voor medische behandeling. Ten slotte nog het weer. Vandaag zon en wolken. Er trekken ook wat lichte buien over het land. De maximumtemperatuur komt te liggen tussen 21 en 24 graden. Morgen veel zon en dan wordt het regionaal tropisch warm. En na die warme dag volgen snel weer nieuwe regenbuien. En tot zover het nieuws.
1: Uur na uur. Dag na dag.
2: Dag na dag.
3: 24 uur per dag.
1: Jouw radio.
3: Rozo Radio.
4: De Rozo Express.
5: Zo Express.

0: De trein. Ik reis er graag mee. Een heerlijke, comfortabele manier van reizen naar bijna alle bestemmingen op het westelijk halfrond. Je ontmoet er bijzondere medereizigers die je soms bekend voorkomen.
1: André en Dave.
0: Reizen met de trein geeft rust en ruimte en het uitzicht is altijd weer anders.
2: Goedemiddag, station.
1: Rosso Express.
3: Iedereen uitstappen graag.
0: Ah. Dat is mijn halte.
1: Dit is de Rosso Express met André en Dave. André en Dave.

0: En dat was de titel van Tangerine van onze wisselalbum Family Tradition. Welkom in het tweede uur weer van de Rose Express.
1: Ah, wacht even nog.
0: Ja?
1: Was het nou het album Tangerine of was het nou het album van Tangerine?
0: Van Tangerine.
1: Ja? Nee, ja. Okay. Ja, nee, oké. Okay. Nee, oké, okay, ik moet het even zeker weten. Anders dan zit ik daar en dan heb ik een trekfout en dat kan natuurlijk niet. Hè? Dus ik moet het wel goed horen natuurlijk. Hè? Hij zit me nou aan te kijken zo van, wat ben jij nou weer mee bezig?
0: Ja, wat kan ik daarop zeggen? Nou, doe maar niet.
1: Nee,
0: ik zeg me niks op. Nee.
1: Zeg maar niks, nee.
0: Oh nee, dan gaat hij weer zingen. Oh nee.
1: Dat is Rob de Nijs.
0: Ja. Maar ik hoor het liever van Rob de Nijs, hè? Zo op.
1: Ik kan best goed zingen.
0: Ja.
1: Volgens vrienden van mij kan ik goed zingen.
0: Geweldig.
1: Dus, en die zeggen dat ik goed kan zingen.
0: Daar zijn de meningen over verdeeld.
1: Niet mouwen? Ik kan goed zingen.
0: Ik mouw helemaal niet. Dat doen katten.
1: Nee, dat doen katten ook.
0: Ja, ja.
1: Maar dat doe jij ook. Dus,
0: nee hoor. Nee,
1: ja hoor.
0: Nee, ik zeg altijd de waarheid. Ja, ik weet wel, er komt af en toe een beetje aan rechts aan. Dat weet ik wel.
1: Even denken hoor.
0: Goed, laat ik nou hier gewoon een serieuze noot zijn in dit programma.
1: Oh, dan weet ik. Oh nee, dan weet ik het al. Dan ga je Marco Borsato nou draaien.
0: Marco Borsato?
1: Ja, dan ga je
0: daar nou weer bij.
1: Dan ga je nou Marco Borsato draaien.
0: Nee, hoezo?
1: Jij hebt
0: daar
1: nou
0: weer bij.
1: Jij hebt het over de waarheid.
0: Zie je op de andere playlist kijken of zo?
1: Nee, maar jij hebt het over de waarheid. Het is
0: ja,
1: de waarheid. Ook,
0: ja.
1: Goed. Nou, heb ik gelijk of heb ik geen gelijk?
0: Nou, voor deze keer krijg je van mij gelijk.
1: Ja?
0: Ja, dus voor deze ene keer hoor.
1: Nee, even voor de duidelijkheid.
0: Even voor de...
1: Ja.
0: Ik ga het niet herhalen, hè?
1: Even voor de luisteraar.
0: Goed.
1: Dus, dat we dat doen. Maar goed, namens ons is welkom terug. En voor degenen die net ingeschakeld zijn, een hele goede morgen. En ook bij de OTS natuurlijk, hè, want die moeten we niet vergeten om mee te nemen in dit programma. En ja, in de tweede uur altijd natuurlijk nog heel veel meer leuke informatie. We gaan het straks even hebben over die snuffelmarkt morgen. En natuurlijk ook tijd voor een A en B plaat, hè?
0: Ja, ja. En ja. Waarom draai ik nou? Veronica, sorry.
1: Nou, doe dat iets, André. Vertel het
0: nou,
1: eens.
0: Omdat ik heb daar nog een verhaaltje bij trouwens.
1: Vertel.
0: Want het is namelijk 52 jaar geleden dat de zeezenders de lucht uit moesten. Mm-hmm. En heet dat? Rock Art. Die museum, weet je wel. Museum Rock Art in Hoek van Holland. Die staan maandag 31 augustus namelijk stil bij het einde van het hoofdstuk uit de Nederlandse radiogeschiedenis. Het is namelijk dan 52 jaar geleden dat Radio Veronica, Radio Noordzee International en Radio Atlantis hun uitzendingen vanaf zee moesten beëindigen. Vanaf 1 september 1974 werd namelijk medewerking aan zeezenders strafbaar.
1: Ja.
0: Dus dat is eigenlijk het hele verhaal.
1: Nou, laat het maar horen dan.
0: Ja.
1: Veronica, sorry.
0: Ja.
1: Hier is Peter Koelewijn.

0: 1974 kwam onze A- en B-plaats vandaan. Millie was de B-kant van Veronica, sorry, van Peter en zijn koele wijn.
1: Peter en zijn koele wijn. Ja, dat had hij ook kunnen noemen. Peter en zijn koele wijn.
0: Hij had koele wijn naast hem staan.
1: Ja, hij moet geen Rockets nu altijd moeten noemen. Hij had Peter en de koele wijn.
0: Peter en de koele wijn.
1: Ja. Ja, dat was een hele goede geweest.
0: Goed, bij deze is de naam veranderd.
1: Goed, we hebben natuurlijk nog, er zijn nog meer programma's deze week die starten. En afgelopen vrijdag gisteren dus, startte ook De Bouwers, een nieuwe fase.
0: Ik heb
1: de eerste aflevering al gezien. Ja, het blijft Frans Bauer ten top. Nou, aanstaande vrijdag is er weer een nieuwe aflevering. Maar een nog meer programma's starten dan weer. Want ook 2 voor 12 start weer. Niet te vergeten hebben we ook weer, en dat start ook aanstaande vrijdag, ja, Got Talent. Het is niet Holland Got Talent, maar het is een samenwerking tussen Nederland en België. En de presentatie is in handen van Chantal Jansen en Koen Wouters. Ja, en ja goed, wie zit er in de jury? Nou, Dan Garrity zit weer in de jury. In ieder geval ook Karin K3 Dame zit erin. Jawel.
0: Okay.
1: Karin van K3 zit erin. Ja goed, het wordt weer een... Dus het is gewoon heel simpelweg... Ja, eigenlijk een beetje een ding. Eigenlijk een beetje een ding. Soendoes zit trouwens ook in. En Mark Marie Huiber zijn aangevuld met James Cook. En zangeres Karen Damer dus inderdaad. En die zitten allemaal in de jury van Got Talent. Dus talent uit België en Nederland komt samen nu. En het wordt nu een heel andere show, zeg maar. Maar wel natuurlijk met dezelfde leuke opzet. En ik ben benieuwd hoe het gaat worden, want ik heb daar heel erg veel zin in. En op SBS6 staat Grote Gezinnen, Grote Vakanties. Die start daar weer. En natuurlijk is ook All Inside is weer gestart. Dus ja, dus er komen heel wat leuke nieuwe programma's aan. En ook heel wat programma's die blijven gewoon, die gaan gewoon weer lopen. En ja, goed, het blijft leuke tv. En lekker genieten van al die programma's is ook van groot belang.

0: En inderdaad, dat Vandaag Insight is ook weer begonnen. Ja, klopt.
1: Dat is ook begonnen.
0: Ze waren gisteren weer lekker bezig. Dus was weer gezellig.
1: Te afwachten hoe dat verder gaat lopen. Want ze schijnt van alles op de achtergrond te spelen.
0: Ja, maar dat hoor je al zo vaak. En ja, ik denk ook wel een beetje dat het gespeeld is. Goed, twee nieuwe. Hier is de nieuwe single van Rondé. My God. Mooi nummer.

0: Nou. Jij was aan het, André was aan het praten.
1: Ja.
0: Maar jij was ook niet aan het opletten.
1: Ja, dat doe ik wel meer.
0: Foei, André.
1: Dat doe ik wel meer praten.
0: Foei.
1: Wat foei?
0: Ja, dat kan toch niet? Dat je aan het praten was en dat jij dan, vergeet dat plaat afgelopen is.
1: Ik vergeet het helemaal niet, hoor. Nee, nee.
0: Nee, nee.
1: Ik vergeet het helemaal niet.
0: Nee, tuurlijk niet. Nee.
1: Goed, moet ik nog afkondigen?
0: Ja, je hoorde It's My, It's Your Call van Suus uit, nieuw. En ook nieuw, I Run Day, Oh My God.
1: Ja.
0: Oh My God. Ja.
1: Oh My God.
0: Oh My God. Ja, dat kan natuurlijk ook. Kun je er ook bij zeggen.
1: Maar je moet het volgens mij in het Engels zeggen, ja.
0: Oh My God.
1: Ja.
0: Of, nee, we kunnen het nog beter maken. OMG.
1: OMG.
0: Ja, OMG.
1: Okay.
0: Ja, dat wordt ook vaak gezegd.
1: Ja,
0: dat is dan afkorting voor Oh My God.
1: Afkorting, ja.
0: OMG.
1: Oké.
0: Okay. Ja. Ja, laat het daar maar op houden.
1: Nou, okay.
0: Goed. Natuurlijk is er die snuffelmarkt. Die is morgen. En nou moet ik het er even bij pakken. Want er is ik heb zoveel schermen openstaan. Dan is het altijd leuk. Op 30 augustus namelijk wordt er de outdoor Luikse snuffelmarkt gehouden. In Breepark. Kom gezellig struinen langs bijna 400 kramen vol tweedehands schatten. Curiosa, brokante, vintage pareltjes, et cetera. Platen, cd's. Nee, je kan het zo niet bedenken. En handige koopjes zijn er natuurlijk ook. Het is allemaal te vinden op het parkeerterrein van Breepark. En er is een foodplein, gezellige terrassen om even bij te komen. Live muziek en een vrolijke kinderentertainment. Springkussens voor kinderen, waarom niet voor volwassenen.
1: Jij mag ook wel mee springen, hoor.
0: En natuurlijk een unieke marktsfeer. Nou ja, goed, je kan er van alles vinden. En dat voor kleine, grote, middelgrote prijsjes, et cetera. Je kan het er allemaal vinden. Je kan dus naar die Luikse markt. Valt een hele hoop te vinden gewoon. De intree is €5. En kinderen tot met 12 jaar zijn gratis. De intree betaal je wel aan de kassa op de markt op dat moment. En parkeren is geheel gratis. Dat is morgen in Breepark, zondag 30 augustus.

0: Ja, ik denk laat ik eens een keer de dansversie pakken van Rob de Nijs met Ik geloof in jou. 1997 kwam dit trouwens. En daarvoor draaiden wij Buurman met Dans met mij. En dat komt allemaal uit 2017. En daarvoor gingen we even naar België.
1: Ja?
0: Ja.
1: Nou, bij deze. Oh. Ja, we zaten in België. Hey André, je houdt van kermis. Ben je trouwens nog een kermis geweest in Oostenrijk?
0: Ja.
1: Heb je nog ergens ingezeten?
0: Nee.
1: Hoezo nee?
0: Ja, alleen in de spin, de spijder.
1: Maar de Muziek Express niet?
0: Nee.
1: Waarom niet?
0: Daarom niet naar gewoon gezin. Ik had koppijn, dus...
1: Maar dat is altijd jouw ding waar je altijd in gaat.
0: Nee, deze keer niet. Nee. Dus... Maar het was wel gezellig, dus...
1: Ja, natuurlijk. Altijd. Kermis is altijd gezellig. Ja. Nou, er zijn nog meer kermissen hoor. Want dit weekend namelijk, wie er zin heeft in botsauto's, suikerspinnen en rondjes in attracties, hoeft niet ver te zoeken. Want zowel in Ulvenhout als in Teteringen is de kermis begonnen. Nou, in Ulvenhout is de kermis donderdag al van start gegaan en is het tot en met maandag 31 augustus een vanmiddag en avond al vol kermisplezier in Oosterhout te vinden. En ook in Teteringen staat de kermis dit weekend opgesteld. En daar kunnen bezoekers vanaf gisteren, vandaag en morgen in de verschillende attracties et cetera kunnen ze terecht. Dus zowel in Teteringen als in Ulvenhout is er dit weekend kermis. Dus als je de ene kermis hebt gezien, kun je door naar de andere kermis. Want het zit allemaal vlak bij elkaar. En ja, goed, er is aardig wat te doen. En in beide dorpen zijn sowieso naast de kermis en sowieso ook te vinden de braderie. Een dorpsloop en een wielerronde. En in Ulvenhout staat Ulvenhout Door.
0: Lukt het?
1: Op het programma. Ja, nou, dat heet Ulvenhout Outdoor. Maar dat hebben ze dus aan elkaar geschreven als Ulvenhout Door.
0: Oh ja.
1: Ja, dus...
0: Hadden een streepje tussen moeten zetten.
1: Ja, op het programma. En zo bevinden in Teteringen, dus die braderie, de dorpsloop en de wielerronde plaats. Nou, als we het dan toch hebben daarnet over dansen, want het was de dansenversie van Ik geloof in jou, gaan we het nou even hebben over slow dancing. Dit is G-Race.

Oh, what a boy. Ja, nou ja, goed. Ik vond dit wel leuk om te draaien. Want niet iedereen weet wat namelijk het verhaaltje is. Dit was Johnny Baars, die we dus kennen van... Alle leuke jongens willen vrijen en dat soort dingetjes. Maar deze hoor je zelden of nooit. Oh, what a boy. Wauw. En ja, goed, ik vind het wel leuk om dit soort dingetjes ook eens te laten horen. Want je hoort dit nooit. Trouwens daarvoor, G-Race. André zei, daar wil ik ook wel mee slow dansen. Ja. Nou, ja. André, nee. Maar ja, ja goed, dat terzijde. En het zijn wel die leuke van die plaatjes die je nooit hoort op de radio. Dit is gewoon 1991 trouwens. En dus blijft lekker. Blijft lekkere muziek. Ja. Muziek nu van Danny Vera nu. Honey South.

0: Long Tall Ernie and the Shakers, 1973. And you should have seen me rock'n'rollin'.
1: Ja, dat bedoel ik dus.
0: En daarvoor Danny Vera en Honey South ook nog van Pressure Makes Diamonds Volume 2 and 1. Ja. We gaan op naar het nieuws, nog twee.
1: Ja.
0: Another 45 Ultra.
1: Zijn we zo weer terug?
0: 54 Ultra moet ik eigenlijk zeggen. Ja, dat moet ik eigenlijk zeggen. Another featuring 54 Ultra. Talk to you. En DJ Maurizio is ook nog. Tot zo!

0: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Bart Meijer. Een goedemorgen.
1: De leiders van Wales, Schotland en Noord-Ierland komen vandaag samen om te praten over de toekomst van hun landen. Voor het eerst in de geschiedenis staan in alle drie de gebieden partijen aan het roer die los van het Verenigd Koninkrijk willen opereren. De Britse premier Andy Burnham sprak sinds zijn aantreden in juli regelmatig zijn steun uit voor meer regionale autonomie in Engeland. De regeringsleiders van Wales, Schotland en Noord-Ierland willen die lijn nu doortrekken naar volledige zelfstandigheid. De olieprijzen zijn vanochtend opnieuw gestegen. Deze stijging volgt op het stilleggen van de cruciale Oost-West-pijpleiding in Saoedi-Arabië. De 1200 kilometer lange leiding werd donderdag getroffen door een droneaanval vanuit Irak. Pompinstallaties langs de route liepen daarbij schade op. Vier slachtoffers van het busongeluk in Zwitserland zijn gisteren teruggekeerd naar Nederland. Dat aantal valt uiteindelijk lager uit dan eerder werd verwacht. Alarmcentrale Eurocross verwacht vandaag wel 12 andere betrokkenen naar Nederland te halen. Vanmorgen staat de repatriëring van nog eens 3 personen op de planning. En de Nederlandse vlogger Tom van den Heuvel is afgelopen weekend betrokken geraakt bij een vechtpartij in Venetië. Op beelden is te zien hoe hij op straat vecht met een lokale activist. De Italiaanse politie onderzoekt het incident. Plaatselijke media noemen de Nederlander extreem rechts en zien hem als hoofdverdachte. Van den Heuvel zegt dat hij handelde uit zelfverdediging na eerdere incidenten in Bologna en Madrid. Het weer tot slot. Vanmiddag is het in het grootste deel van het land overwegend bewolkt met lokaal wat lichte motregen. In het noordoosten blijft het daarentegen droog met ruimte voor de zon. Het wordt vanmiddag tussen 21 graden in het noorden en 24 graden in het zuiden. En tot zover het nieuws. Uur na uur.

0: De trein. Ik reis er graag mee. Een heerlijke, comfortabele manier van reizen naar bijna alle bestemmingen op het westelijk halfrond. Je ontmoet er bijzondere medereizigers die je soms bekend voorkomen.
1: André en Dave.
0: Reizen met de trein geeft rust en ruimte en het uitzicht is altijd weer anders.
2: Goedemiddag, station.
1: Rosso Express.
3: Iedereen uitstappen graag.
0: Ah, dat is mijn halte.
1: Rosso Express.

0: Ja.
1: Zo mooi.
0: Tangerine.
1: Tangerine, ja. Zo'n mooie stemmen. Dit past bij elkaar. Hè?
0: Ja.
1: Heel, heel mooi hier was dit trouwens. Every Rainbow heette het nummer. Het komt allemaal van het mooie album. Family Tradition. En ja. Niet te verwarren met dat album dat eerder deze maand, of dit jaar al is verschenen. Want dat was namelijk een live versie.
0: Ja, nou ja, goed. Het is natuurlijk... kijk, als je tangerine neemt, het is een fruit eigenlijk, hè?
1: Zee? Ja.
0: Tangerine is een fruit. Het is een fruitsoort. Het is eigenlijk een sinaasappel, zeg maar.
1: Hmm.
0: Ja, een soort sinaasappel. Een tangerine, dus ja, dat... Ja.
1: Nou, het is een... hoe heet dat? Een een-eierige tweeling is het.
0: Ja.
1: En ja, de twee broers, dus...
0: Ja, het is eigenlijk een soort... Wat ik al zei, het is een tangerine. Een mandarijn. Mm-hmm. Is het eigenlijk? Eigenlijk is het een mandarijn. Maar ook weer niet helemaal. Ja, het is heel lastig eigenlijk. Want wij kennen mandarijnen. Maar je hebt dus ook tangerines. En dat is dan ook een mandarijn. Maar ja, hoe moet ik het zeggen? In Engeland kennen ze tangerines. Dat zijn mandarijnen dan in dit geval. Maar ja, je kan ook zeggen sinaasappel. Ja,
1: ik ben benieuwd hoe dat ze eigenlijk op die naam zijn gekomen.
0: En dat, is ook...
1: ik ook eens een keer naar op zoek trouwens.
0: Ja.
1: Is dat wel ergens te vinden op het grote database wat internet heet.
0: Oh ja.
1: Ja.
0: Oh, dus, absoluut. Absoluut. Ja. Ja. Vind het en u vindt het.
1: Zo is het.
0: Oké, dat zeggen? Ja. Ja. Vind het en u vindt het.
1: Of meneer of mevrouw Google, die zal het altijd wel weten, denk ik.
0: Ik denk, Google.
1: Nou, laten we eventjes verder graven door...
0: Nou, dat sowieso. Maar natuurlijk nog heel veel meer leuke dingetjes straks ook nog. En we gaan even kijken wat er nog meer te doen is. Dus ik zou zeggen, blijf even luisteren. Ja,
1: ja sowieso.
0: Ik denk het wel. Ik denk het altijd het beste is. Ja.
1: Het is nu tijd voor onze XXL-track.
0: Zeker. Amor.

0: Zo, dat was even een aparte versie van...
1: Doorbeuken.
0: Dat zei je van Waterval.
1: Ja.
0: Ik heb hem namelijk zelf gemixt met de originele en met de die deze week is uitgekomen.
1: Mocht je nou denken zo van... ik wil een worstenbroodje hebben, gratis en voor niks.
0: Hey, lekker.
1: Nou, dat kan. Maar dan moet je wel het volgende doen. Dan moet je namelijk op 1 september...
0: Ja.
1: Ja. Moet je naar het bijvoorbeeld het Valkenbergpark in Breda gaan.
0: Ja.
1: Om 3:00 en daar wordt een gratis worstenbroodje uitgereikt. Je kan ook naar het stationsplein gaan van Den Bosch. Aan de centrumzijde. Dat is om 5:30 worden er uitgereikt. En

0: Op de Fontys Campus op Stappengoor in Tilburg. Daarna de Grote Markt in Bergen-op-Zoom om 10:00. 11:15 de markt in Roosendaal. Dan om 1:15 bedoel ik in het centrum in Oudenbosch. En om 3:00 in het Valkenberg in Breda, oftewel het Stadspark. Daarna gaan ze door naar Uden om 4:00. En om 17:30 zijn ze dan te vinden in het Stadsplein Centrum. Bij het Stadsplein aan de centrumzijde, wel staan Stationsplein moet ik zeggen. Aan de centrumzijde van Den Bosch. En dan kun je daar een gratis worstenbroodje krijgen. Dus je kan dan allerlei gratis jams krijgen. Dus ja, ik noem dat even jams. En als ze dan lekker warm zijn net en ze komen net van de dingen af. Oeh, jongens. Dan kan ik toch wel zeggen dat ik dat heel erg lekker
1: vind. Dan mogen ze mij even wakker maken. Zo'n worstenbroodje. Echt.
0: Nou ja, wakker maken weet ik niet. Want dat lukt bij mij meestal niet. Maar
1: dat lukt wel. Dat lukt wel.
0: Nee.
1: Jawel.
0: Nee.
1: Jawel.
0: Nee.
1: Jawel.
0: Geloof mij maar. No. Maar goed, gaan we het niet over hebben. We gaan niet in discussie, want ik weet dat dat toch niet is. We gaan lekker bij jou wakker maken. Maar mij wakker maken.
1: Ik krijg je best wel wakker, denk ik, zoals mij.
0: Ja. Ik ga je straks even een verhaaltje vertellen, dan snap je wat ik bedoel.
1: Ja, oké.
0: Laten we maar plaat gaan draaien.

0: Kenny B. en Benjamin Faya was dit met Lobby Bakka. En dat schijnt te betekenen Surinaams voor weer liefde of terugkerende liefde. Dus
1: terugkerende liefde.
0: Leuk nummer. Trouwens, er komt een album aan hè, van oom en neef. Want het zijn oom en neef.
1: Ja, zijn het oom en neef?
0: Ja, het zijn oom en neef.
1: Dus. Ja, dat wist ik dan eventjes nog niet, maar dat maakt niet uit. Maar
0: research, hè? Research.
1: Research. Ja. Ja. Recherche.
0: Maak er zelf maar iets van.
1: Ja, ik vond het wel leuk.
0: Hey, kijk even op onze website, op de playlist. Want daar staat de beschrijving van het nummer eigenlijk. Wat meer informatie, et cetera. Dus rozenexpress.com.
1: Ja, en daar kun je ook nog veel meer op vinden. Dus rozoexpress.nl trouwens kun je het ook gewoon doen. Hè? Dus dat mag ook. Hè? Dus het is niet zo dat de dingen ook... Want dat zou onzin zijn. Want je kan hem ook op .nl vinden, maar ook .com. Ja. Op beide kun je hem vinden.
0: Ja, als je .nl intypt, dan kom je automatisch ook op .com.
1: Ja, goed.
0: Maakt niet uit.
1: Nou, dat is toch mooi? Dus, ja, daar draait het om.
0: Moderne technieken. Ja.
1: Dit is alweer een bejaarde techniek aan het worden. Als je erover nadenkt.
0: Internet, bedoel je?
1: Nou nee, gewoon ook internet. Internetpagina's en websitejes. Ja. Websites bouwen. Ja, dat is toch ook alweer een ding.
0: Ja, daar kan je gewoon AI voor inschakelen. Bouw een website. Etcetera. En dan wordt hij helemaal automatisch gebouwd zelfs.
1: Nou dat. Zaterdag. Vandaag dus eigenlijk zeg maar. Moet ik er wel even meenemen. 29-8 is Wout van der Wild en Ilse van der Wild. Sopraan zijn. Doen dit keer het marktconcert. In Sint-Jans Basiliek in Oosterhout. Want daar wordt het nu weer gehouden. De kermis is weer voorbij. Dus ze kunnen weer de normale locatie meepakken. En je kan het terecht. Tussen in ieder geval. Tussen weer vanaf 3:00 tot 3:45. Dus dan is het concert weer tussen 3:00 en 3:45. Dan wordt dat een marktconcert weer gehouden. Aan de Sint-Jans Basiliek. En op zaterdag 5 september dan is Ton Stevens. Die zal het doen en die doet een Wout Kalkman Memorial. Maar dat is volgende week zaterdag. Maar deze zaterdag, vandaag dus, 29 augustus, heb je Wouter van der Wild en Ilse van der Wild als sopraan te horen. En dat allemaal dus in de Sint-Jans Basiliek in Oosterhout. Aan de markt nummer 28. En daarbij dus, het begint allemaal om 3:00. Maar om 2:30 is de Sint-Jans Basiliek al geopend. Om te gaan zitten voor dat gratis marktconcert.
0: Stukje drama?
1: Ja, Linda met Ron. Ja, leg jouw hart in mijn twee handen. Ik kon het niet laten. Ik dacht voor één keer een drama uit de jaren 60. Ja, dit is echt drama uit de jaren 60, hoor. Let maar op. Dit komt in 1966. En het is de enige single die deze Linda met Ron ooit gemaakt heeft. Dus we duiken even diep terug in de tijd. En daarna gaan we het even hebben over het duiveltje van Ha. Ja, luister zelf maar.

veel, veel te doen. Wie de ware wer, wie de ware wat eet woen. Wie de ware wijn, wie de ware wat eet witte. Wie de ware wo, wie de ware wat eet wat. Hey, peins de dag en nacht over, hoe kom ik daar nu uit? Wie de ware wacht, wie de ware wat eet wuit. Hoe kom ik daar nu uit? Maar wat hij ook verzon, het was dat ieder plan mislukte. Wie de ware won, wie de ware wat eet wukte. Ieder plan mislukte. En nolens volens moest hij blijven zitten op zijn plek. Wie de ware woest, wie de ware wat eet wek. Wie de ware won, wie de ware wat eet wukte. Wie de ware wacht, wie de ware wat eet wuit. Tot dat hij op een keer bepaald iets groots had uitgekind. Wie de ware weer, wie de ware wat eet wind. Iets groots had uitgekind. Hij maakt

0: bieden waar we altijd wiet.
1: Toen de grote duivel zag wat daar die kleine duivel deed.
0: Bieden waar we wacht, bieden waar we altijd wiet, die kleine duivel deed.
1: Tjardas, verbleekte hij van nij, daar riep met bulderende stemmen.
0: Bieden waar we wijt, bieden waar we altijd wiet, met bulderende stemmen.
1: Slechts één uit het gareel en heel de zaak loopt in elkaar. Wie de waarde wil, wie de waarde altijd waar.
0: Wie de waarde weet, wie de waarde altijd wemmen, wie de waarde mag, wie de waarde altijd wie.
1: Eén lied met één moraal is veelal niet meer zo in tel.
0: Wie de waarde wel, wie de waarde altijd wel, vaak niet meer zo in tel.
1: Blijf keurig op je plaats, meneer, ik stip de plicht betrachting.
0: Wie de waarde waas, wie de waarde altijd wacht, ik stip de plicht betrachting.
1: En niemand om je heen zal zich herinneren wie je bent. Wie de waarde heen, wie de waarde altijd bent.
0: Wie de waarde waas, wie de waarde altijd wachting, wie de waarde waal, wie de waarde altijd wel.
2: Het duiveltje van Hol. En het leuke is dat dit nummer geschreven werd door Jules de Korte. Het was de B-kant in de tijd van het singeltje De Meisjes van de Suikerwerker van het Suikerwerkfabriekje. Maar ik vond het ook wel een keertje leuk om te laten horen. Jan-Willem ten Broeke hoorde je samen met Gerard Cox. En op het singelhoesje, als je het singelhoesje bekijkt wat erop staat op onder andere onze Facebookpagina, moet je heel goed opletten. Want de twee dames die zijn officieel niet voor op in het nummer zelf. Maar ze staan er wel op. En de linker is Ati Dijkmeester. En de andere is Judith Bos op het hoesje. Dus dat maakt het dit ook wel weer leuk. Dus kijk maar eens naar de hoesjes. Dit nummer is geschreven door Jules de Korte. En je hoorde Jan-Willem ten Broeke dus. En Gerard Cox allebei niet meer onder ons trouwens. Jammer genoeg. Maar toch wel leuke dingen gemaakt. Dat is één wat zeker is. Zo. Tijd voor
3: Rob.
2: Ja?
3: Ja, toch?
2: Ja, laten we maar doen, hè.

0: Ja. Mooie, mooie muziek nog steeds. Hè? Splitsing. 1987 kwam dit trouwens. In de zomer lang. En daarvoor Rob de Nijs met de Meermin.
1: En die hadden Meermin. En, ja. Ja. Ja, ben jij ook... ja, jij bent geen Meermin natuurlijk, maar...
0: Nee, nooit geweest, hè?
1: Een Meerman?
0: Meerman misschien wel, ja.
1: Ja.
0: Meerman.
1: Ja, nou ja, je kan er alle kanten uit. Ja. Ja, waar, goed bij, waar Dave en ik straks weer naartoe gaan. Ja, dat klopt. Ja, dat ben ik met je eens, Rob. Ja. Ja. Ja, dat ben ik helemaal met je eens waar wij straks naartoe gaan. Ja, die zie ik zo meteen, Rob. En, dus,
0: oh, okay.
1: Een Meerman. Ja, er is ooit een film geweest met Typ Stapel erin. De Meerman. Had hij beter niet kunnen doen. Laat het heel netjes zeggen.
0: Ja.
1: Die... film kwam De Zeemeerman was het en ja, wat zullen we zeggen, de film kwam in de bioscoop en dat had hij beter misschien toch niet kunnen doen. Nee, deze film hadden ze beter toch niet kunnen doen. Er zijn trouwens meerdere films uitgekomen daarover, maar Nee. Het is niet een film waar je ja, wil blijven kijken. Laat het heel netjes houden. Ja, ik denk dat het beste is om te zeggen. Ja.
0: Oké.
1: Okay. IMDb die had er ook maar drie sterren voor. Dan ben je niet heel best bezig. Nee.
0: Nou ja, dat kan gebeuren.
1: Nee.
0: Ja.
1: Daniel Borsten-Vaan zat in deze film trouwens. Maar er is al een keer... Er is nog een film over een zeemeerman geweest. Dat was met Typ Stapel. Was ook niet best trouwens. Maar dat terzijde. Ja, dit is... Nee, het was niet echt een beste film. Tenminste, vond ik.
0: Ik heb laatst die film van Amsterdam met zitten kijken.
1: Amsterdam.
0: Ja.
1: Ja, er is een nieuwe versie van, hè?
0: Ja, er is een nieuwe versie. Maar ik heb de oude versie gekeken. En... ja, dus echt zo'n tijdsbeeld, hè?
1: Ja, nou ja, goed. Maar dat is een dat zijn van die films waar je zegt van... Oh ja.
0: Ja,
1: dus...
0: Ja, dat is wel leuk. Het is wel leuk om daar weer eens terug te kijken.
1: Zeker weten.
0: Zo is men net.
1: Zeker weten.
0: Goed, het is 1:15 en dat betekent...
1: Wat?
0: Nou, dat betekent...
1: Ja, schooltijd.
0: No.
1: Dan gaan we schooltijd doen. Laten we dat maar doen. Ja.
0: Want we zijn weer terug. Zoals vakantie, hè?

0: Nou, Pieter Koek. Pieter Koek met Pinocchio.
1: Ja. Van Pinocchio. Ja.
2: Wat weet jij nog meer, beter, Rita?
0: Jij kan hem beter zingen, toch?
1: Van Pinocchio.
0: Dat bedoel ik dus, ja.
2: Wat weet je nog meer, Ivan?
0: Wat?
2: Van dit nummer.
0: Van dit nummer?
2: Ja.
0: Bedoel jij?
2: Ja. Wat zou er... Er is nog iets met dit nummer aan de hand. En toen zat André zo van, hè?
0: Oh, er is een... Nee, wat was dat nou?
2: Ja?
0: Ik heb het geweten. Ik heb
2: ja?
0: het geweten.
2: Ja?
0: Ja, ik weet het even niet.
2: Nou, wat zou het kunnen zijn?
0: Nou, vertel. Ja, vertel maar. Vertel maar. Nou.
2: Ik wist het gewoon dat dit zou gaan komen, hè? Ik wist gewoon dat dit zou gaan komen. Nou, dit project was niet zo gek. Want... samen met mensen als Bonnie Sinclair, Arjan Brass, Airbubble, Rita Hovink, Loekie Knol, Dick Ringstra, Maggie McNeil, Oscar Harris en Hedy Lester stond hij namelijk in dit geval in het Nationaal Songfestival van Nederland.
0: Ja, oh ja,
2: en daar
0: ja,
2: komt dit nummer
0: het,
2: vandaan.
0: Ja, ja, ja,
2: dit
0: ja,
2: nummer
0: ja,
2: komt van het Nationaal Songfestival van 1977.
0: Ja.
2: En wie presenteerde dat? Ati Dijkmeester. En wie kwamen we daar net al tegen op de fotohoes van
0: het
2: Dieveltje van Ho?
0: Ja.
2: Juist! Ati Dijkmeester. Ja. Hedy Lester won met de Malle Molen en ging voor Nederland naar het Songfestival toen. Dus ja. Dus, ja. Dus Pinocchio van Pieter Koek.
0: Zal het verhaaltje trouwens ook nog wel eventjes op de website zetten bij ons.
2: Ja. Nummer 2 was Bonnie Sinclair, maar het stopt me uiteindelijk met 23 punten. Met, en dan moet ik het, er even bij zeggen. De nummer 3 was Maggie McNeil met 13 punten. En de nummer 4 was Pieter Koek met Pinocchio. Daarna volgde nog Dick Rienstra met Jouw Lach. Een zesde plaats gedeeld voor Oscar Harris met Superster en voor Loekie Knol met Ik wil de wereld laten zien dat ik kan dansen. En natuurlijk waren er nog, was er ook nog Rita Hovink met Toen kwam jij. Was heeft eigenlijk een had de tiende plaats, kreeg maar 2 punten. En nou ja, goed, in ieder geval en Annabel van Arjan Brass. Die werd negende met 4 punten. Dus ja, dus ben je weer helemaal op de hoogte van dat Nationaal Songfestival van toen.
0: Ja.
2: Kijk hoe dat allemaal in elkaar zit eigenlijk. Hè? Ja. Dus Nationaal Songfestival van 1977 zaten wel al hele bekende zangers voor Nederland in.
0: Oké. Okay. We hebben er nog 2. Tot, dan komen we nog wel eventjes.
2: We gaan weer even 2 draaien.
0: Ja.
2: Ad Sax als eerste.

0: all again.
1: En dat was de laatste plaats die we draaiden in onze Rosso Express. Van
2: ja, heb ik geen muziekje?
1: Wat zei
2: heb ik geen muziekje op de achtergrond?
1: Ja.
2: Ja, dankjewel. Ja. Ik denk al, wat blijft het muziekje?
1: Ja, die komt eraan.
2: Nee, die moet je gewoon...
1: Kom maar, gefietst.
2: Ja, dat mag eronder. Ja.
1: Bedankt voor het luisteren. En wat mij betreft tot volgende week. En jij bent... Volgende week niet, hè?
2: Nee, ik ben er over 2 weken weer.
1: Zo is het.
2: Ja, want ik heb even een weekje vakantie en dan ben ik weer terug. Dus, en André is er volgende week wel.
1: Ja.
2: Dus,
1: ja.
2: En ik ben er volgende week. Dan ben ik er. Dan ben ik er niet, maar de week erop je wel.
1: Ja.
2: Dus dan ben ik er weer en dan ben jij volgens mij weg.
1: Dan ben ik 2 weken niet.
2: Ja, en dan ben ik er wel, dus dan komt het helemaal goed.
1: Ja. Bedankt voor het luisteren.
2: Wij wisselen elkaar af.
1: Goed weekend.
2: Goed weekend. Hoi.

0: In the Mood. Elke week hebben we er weer zin in. Presentatie Mieke. Techniek van Arie. Natuurlijk bij Rozo Radio.
1: Hallo, daar zijn we weer.
2: 10, 9.

0: Ja, daar is ze. Onze herkenningstune weer. In de moed van de Nolan Sisters. En ja, als u dit niet hoort, dan is Arie er niet. Want die zit aan de knoppen. Toch? Dan zegt hij lekker niks.
1: Ja, tuurlijk. We zijn er weer. Mieke doet de presentatie en de samenstelling met een gulle lach. Nee, dat is de net. En we hebben weer een heel leuk programma. Alleen, de cd-speeltje bleef even een klein beetje hangen. Vandaar dat het iets langer duurde. Maar ja, mag prettig niet drukken. We hebben hele leuke muziek.
0: Ja, de ene zou zeggen van, je bent of voor die of voor die. Beetje tegenhangers. Wij zijn gewoon voor allemaal. En dan hebben we het over Elvis Presley, Cliff Richard, Tom Jones en Engelbert Humperdinck. En die ga je horen tot aan de klok van 3:00. Lukt het vandaag niet, kan het altijd nog op de donderdagavond 106.2 ORTS of DAB Plus van 7:00 tot 9:00 s'avonds. En daar,
1: Ben jij wel eens eenzaam?
0: Ik denk iedereen wel.
1: Ja, hè?
0: Toch? Ja.

0: Ik hoorde Sir, moet ik trouwens zeggen. Sir ja, Cliff Richard.
1: Wel,
0: ja. En The Shadows met The Young Ones. Nou, Cliff is inmiddels 85. Ik zal straks kijken of dat hij nog steeds optreedt. Ik weet wel van de volgende twee dat hij nog wel in de picture zijn. Zeker al is het een jurylid. En Elvis hoorde daarvoor met Are You Lonesome Tonight. En die is in 1977 alweer overleden. Joh. Toen was hij 42. Volgend jaar alweer 50 jaar overleden. Ik ben benieuwd of ze iets speciaals gaan doen. Misschien wel televisie, films.
1: Nou, wij wel. Wij wel, want dan maken we gewoon een Elvis-programma van.
0: Ja, dat kan ook. En gewoon 2 uur Elvis. Dan, nou, dat moet best wel lukken.
1: Even onthouden dan.
0: Doen we. We gaan verder met de volgende twee. En daar kunnen we zeker wel mee zingen.
1: Komt-ie maar.

0: Ja, onze oudste van het rijtje.
1: Van de stelletje.
0: Engelbert Humperdinck, inmiddels 90. Man Without Love en daarvoor Tom Jones met Delilah. Die is 80, heeft vorig jaar hier nog opgetreden in, volgens mij, de Ziggo Dome.
1: Dacht het wel. Ja, dacht
0: en ik kijk zo eens in zijn agenda. Ik geloof dat hij heel de maand september wel vol zit.
1: Ja, en dat is ook zo leuk wat hij in de jury doet.
0: Ja,
1: want okay. Dan is er iemand aan het zingen. Dan denkt hij, ja, dat kan ik veel beter als jij. En ja, dan gaat hij gewoon staan, ja. Dan gaat hij staan zingen.
0: Ja, volgens mij is dat iets... geen
1: Got Talent.
0: Got Talent.
1: American Got Talent.
0: American.
1: Oh, America. Okay.
0: Nou, we gaan weer verder met onze eerste. Die had spits afgebeten met I Love Sometimes.

0: Lessons in Love, Cliff Richard en zijn vaste begeleidingsgroep doen, hè, The Shadows.
1: Yes.
0: Ze kunnen natuurlijk ook zonder hem spelen, dat weten we maar al te goed. En daarvoor Elvis Presley, A Good Luck Charm.
1: Normaal doen we mensen uitnodigen, kom lekker langs naar de studio. Ik zou het vandaag niet doen. Voor jou is het niet zo erg, jij zingt goed. Maar als ik begin te zingen, nou, ik raad het je niet aan. Maar we zijn dus volop aan het meezingen hier.
0: Ja.

0: Ja, wij zitten allemaal
1: ja, we zijn
0: te tjonkelen, hoor. Ja. Beetje heen en weer te bewegen. De Lesbos, Engelbert Humperdinck en She's a Lady van Sir Tom Jones. Ja, ook al een sir. Ik moet niet zeggen een zeur, maar een sir.
1: Nou, misschien zeurt u wel thuis. Ja, wie kunnen. Zal het zeggen?
0: Hij heeft trouwens 6 juli afgelopen juli dan in Paleis... Zeg ik nou? Soestdijk,
1: dacht ik wel, ja.
0: Ja, opgetreden. Nou, dus een royal by the royals, zullen we dan maar denken. Toch?
1: Wat zal die gage van hier geweest zijn dan?
0: Dat weet ik ook niet. Zal het niet gezegd hebben, nou doet wel voor niks. Maar ze zullen hem wel altijd in hun gedachten houden, denk ik.
1: Dat wel. Komt-ie maar. Zeg het dan. Doe het dan.

0: Heerlijk nummer, lekker swingnummer. Cliff Richard, Lucky Lips en Always On My Mind, Elvis Presley. Oh, gauw ouwe.
1: Ja, zeker weten. En het gras is altijd groener bij de buren.
0: Ja.

0: Ja, deze kennen we natuurlijk disco-versies aan allerlei versies. Maar van oorsprong is die eigenlijk van Frankie Valli uit 1967.
1: Kijk, dat is al lang geleden.
0: Ja, dat is lang geleden. En nu zong Engelbert Humperdinck het. En ik was benieuwd of hij nog optrad. Jawel hoor. Mocht hij soms in Vegas zijn, 2 oktober. Nou, daar staat hij te zingen. En misschien deze ook wel. Daarvoor Tom Jones met Green Grass of Home. Nou, begrijp het misschien al. We zijn vandaag in de mood voor Elvis Presley, Cliff Richard, Tom Jones en Engelbert Humperdinck. Heb je ze, lukt het, los in de heupjes?
1: Ja, lukt wel.

0: Het is maar goed dat wij wel tegen elkaar praten, anders hadden we een non-stop programma. Dat is ook niks.
1: Dat is ook niks. Maar ik denk dat ze thuis af en toe wel blij zouden zijn.
0: Dat wij ons mondje dicht houden.
1: Ik niks zou zeggen. We don't talk anymore, Cliff Richard. En daarvoor, lekker rock ronde met chillhouse rock, Elvis Presley.
0: En de volgende titel gaan we maar niet uitspreken.
1: Nee, doe maar niet. Zeker niet Nederlands.

0: Ja, toch wel een hele mooie stem ook hoor. Engelbert Humperdinck, Love Me With All Of Your Heart. En daarvoor het welbekende Help Yourself van Tom Jones. Ach, degene, ja, we hebben natuurlijk tegenwoordig een Nederlandse Elvis Presley.
1: Ja, onze Bouke.
0: Bouke. Maar moet ik heel eerlijk zeggen dat hij dit nummer best goed deed. Maar geef mij maar het origineel. You're sleeping, son, I know, but really this can't wait.

0: denk even wachten tot de laatste toon on the beach. Ja,
1: je zou
0: het
1: dan maar liggen.
0: Zou nog kunnen, maar...
1: Ja, maar dan moet je wel naar Spanje of naar Italië of naar Frankrijk. Wel, die kant ernaast, maar hier.
0: Maar het is niet koud, maar...
1: Nee, maar het water wel.
0: Dat was Cliff Richard natuurlijk. En het mooie nummer My Boy van Elvis Presley brengt ons bij het zorgmomentje. En ja, we zitten in de muzikale sferen, dus waar gaat het over? Nederlands leren door samen bekende liedjes te zingen. Op aanstaande woensdag 16 september komt Zing Nederlands met me naar Theater de Bussel in Oosterhout. Tijdens de gratis muzikale ochtend draait het niet om zangtalent, maar om Nederlands oefenen, nieuwe mensen ontmoeten en vooral samen plezier maken. Nou, als je al Nederlands spreekt, dan zou je zeggen, ja, wat moet ik daar dan doen? Maar ik kan wel lekker zingen en andere mensen ontmoeten. Zing Nederlands met me is een initiatief van de Digitale Huizen van Taal West-Brabant en wordt georganiseerd in het kader van de Maand van de Basisvaardigheden. Het idee erachter is eenvoudig. Een nieuwe taal leren gaat makkelijker wanneer woorden en uitspraak zingend oefent. Onder begeleiding van zanger en gitarist Harry Hendricks worden bekende Nederlandse liedjes gezongen. Iedereen kan aansluiten. Ervaring met zingen is niet nodig. En juist het samen oefenen en ontmoeten staat centraal. Het vindt plaats op woensdag 16 september van 10 uur tot 12 uur in Theater de Bussel aan de Torenstraat 10 in Oosterhout. Deelname is gratis. Vooraf een gratis tickets reserveren is wel nodig. Daarbij kunnen ook meerdere personen tegelijk worden aangemeld. En dan moet je aanmelden bij www.take5.nl. En dan kijken bij het plaatje Maand van de Basisvaardigheden om aan te melden. Ik herhaal het nog een keer. Dus aanstaande 16 september van 10 tot 12 uur in Theater de Bussel. Gratis aanmelden, dat kan bij www.take5.nl. Take5.nl, nog een keer www.take5.nl. En dan staat er een plaatje en dan staat basisvaardigheden. Als je daar dan op klikt, kunt u zich gratis aanmelden. We gaan verder tot aan de klok van 3 uur met het programma In de Mood. Deze keer Elvis Presley, Cliff Richard, Tom Jones en Engelbert Humperdinck.
2: Mijn moeder zegt dat het goed voor me is omdat er veel vitamine in zit. Stom, hè?
3: Rozo Radio.
2: Ik vind het wel lekker.

0: Geweldig. Ja, niet alleen dit.
1: Nee.
0: We zaten net naar een filmpje te kijken. We moesten zo om lachen. Ja. Ik kon bijna die microfoon niet meer overzetten.
1: Nee, ik ook niet. Ik hoorde oude zoon. Oh. Maar als je denkt van, nee. Hoe kom je daar nou bij? Dat is toch gewoon La Paloma? Ja, dat klopt. Het is La Paloma. Hij wordt thuisgebracht door Freddie Quinn. La Paloma ligt trouwens een Uruguay. En het werd gezongen door Engelbert Humperdinck. Nou, ik zit weer op mijn Wikipedia-stoel, geloof ik, vandaag.
0: Ja, moet wel.
1: Zou ik niet meer doen, maar bij deze arm mag
0: dat. Mag dat.
1: En Tom Jones met I'll Never Fall in Love Again. Ja, weet ik niet. We hebben heel lang getrouwd geweest, hè, want zijn vrouw is overleden. Dus je weet het nooit. Maar hij is denk ik nog een beetje in deze sfeer.

Ik kan wel horen aan de stijl van muziek dat het al wat later en een periode is van Cliff Richard. Toch een andere soort stijlmuziek natuurlijk. Ocean Deep.

0: voor mij wel een van zijn bekendste nummers. Please Release Me, Engelbert Humperdinck. En Sexbom, Tom Jones en Mosh T. Haha, die timmeren nog goed aan de weg.
1: Echt wel?
0: Ja, de volgende, die timmert niet meer. Waar zit trouwens een... Waar zit nou een zoon van een timmerman?
1: Dat zoeken we op.
0: Zoeken we op.
1: Daar hebben we weer Wikipedia. Wikipedia! Elvis.
2: It was a night. Ooh, what a night it was. It really was such a night.

0: lekkere nummer na de gelijknamige film Summer Holiday, waar ook Cliff Richard natuurlijk in speelde. En Such a Night van Elvis Presley, ook die had films. Tom Jones?
1: Nou, volgens mij niet.
0: Ja, Engelbert ook niet. Hè?
1: Nee, volgens mij niet. Ik durf het niet te zeggen.
0: Nee, alleen Cliff en Elvis, zover als wij weten. Dus je kon ze niet alleen maar beluisteren, maar je kon ze ook nog eens zien. En dat werd natuurlijk graag gedaan door de dames onder ons.
1: Ja, er is menig BH'tje of slipje op het podium gegooid.
0: Alle vier, denk ik wel.
1: Denk het wel. Wil jij mij één ding beloven?
0: Ja, maar dan?
1: Bewaar dit voor mij.
0: Zou je krijgen.

0: hoor.
1: Ja, tot de laatste toon. Nou, we houden dat fluitje er ook nog even achteraan.
0: Nou,
1: als het dit nou het laatste nummer zou zijn, dan zou het misschien nog net kunnen. Qua snelheid.
0: Jij
1: zegt, wil je deze voor mij bewaren?
0: Ja, ja,
1: de vorige was Save the Last Dance van Tom Jones.
0: Ja.
1: En dit kwam er van Engelbert Humperdinck.
0: Yep.
1: Ja.
0: Het lijkt wel een dansschool.
1: Het lijkt wel een dansschool. En dan zeg je, het is nu of nooit.
0: Dat bedoel ik.

0: Move It. Wat klinkt me dat bekend in de oren.
1: Ja, maar ook. Hoe ja, zou dat nou komen?
0: Ik ken een beentje.
1: Ze weten helemaal Ze weten niet waar we het over hebben.
0: Maar oude bandleden in. En die band heet Move It. De jaren 60 muziek. Dus ze zegt, nou, dat vind ik wel leuk. Doe mij gewoon maar eventjes benaderen. En dan geef ik wel een nummer door. Maar deze was het origineel Cliff Richard en The Shadows. En It's Now or Never natuurlijk van Elvis Presley. En dit nummer heeft Tom Jones speciaal geschreven voor zijn vrouw. Ja, is dat zo? Ja, dat is zo. Het is een heel ander soort nummer dan een beetje gospelachtig, vind ik het.
1: Oké, okay. Ja. Even luisteren.
2: I will wake in the morning

0: U hoorde twee stemmen. En dat was Emin en Engelbert Humperdinck met Help Me Make It Through the Night. En Tom Jones met I Won't Crumble With You. If You Fall. Ik zei al, speciaal geschreven voor zijn vrouw, de eerbetoon aan zijn overleden vrouw Linda. Ze smeekte hem niet samen met hem te bezwijken toen ze te horen kreeg dat ze terminaal ziek was. Dus ja, dat blijft gewoon vast in zijn repertoire. En verdacht vind ik deze eigenlijk.
1: Heel verdacht.
0: Heel verdacht.
1: We schakelen de politie.
0: Ja. Oeh.

0: Elvis Presley vond het al suspicious. Hij had hem nog gewaarschuwd. Cliff Richard, het is een devil woman.
1: Ja, ja. Maar niet luisteren.
0: Niet luisteren.
1: Maar jullie wel. Jullie hebben geluisterd 2 uur lang.
0: Naar In The Mood. En deze keer naar Elvis, Cliff, Tom Jones en Engelbert Humperdinck. En natuurlijk naar Arie.
1: Ja, en natuurlijk ook nog een keer voor de presentatie, de samenstelling. En wat zeggen we dan?
0: Houdoe.
1: Ja, tot de

Dit is WNC. Dit is het nieuws. Ik ben Edward Niesing. Goedemiddag. Tegen de Nederlandse chauffeur van de tourbus die afgelopen donderdag verongelukte bij het Zwitserse Zoesch is een strafrechtelijk onderzoek ingesteld. Het Zwitserse Openbaar Ministerie onderzoekt of hij schuldig is aan meervoudige dood door nalatigheid. Bij het ongeluk kwamen 5 mensen om het leven en raakten 40 inzittenden gewond. Bij een spoorwegovergang in Ermelo is vanmorgen een trein op een vrachtwagen met betonblokken gebotst. In de Sprinter zaten ongeveer 150 reizigers. Die werden geëvacueerd en per bus verder konden reizen. Voor zover bekend bleven de treinmachinist en de inzittenden van de trein ongedeerd. Tot 5 uur rijden er geen treinen tussen Putten en Nunspeet. De Raad van State adviseert het kabinet meer duidelijkheid te geven over de onderbouwing van de grens van 500.000 vluchten op Schiphol. Ook twijfelt de Raad of de groei naar dat aantal zorgvuldig verloopt. Minister Karmans noemt het advies een opsteker, maar erkent dat er nog veel werk te verzetten valt. En oud-GroenLinks-politica Tara Singh Varma is overleden. In 2001 baarde ze opzien door te zeggen dat ze ernstig ziek was. Vanwege terminale kanker besloot ze haar werk in de Tweede Kamer neer te leggen en euthanasie te willen plegen. Later kwam aan het licht dat ze helemaal niet ziek was, maar psychische problemen had. Ze bood daarvoor later haar excuses aan. Tara Singh Varma werd 78 jaar. En dan nog het weer. Vanmiddag is het in het grootste deel van het land overwegend bewolkt met lokaal wat lichte motregen. In het noordoosten blijft het daarentegen droog met ruimte voor de zon. De maximumtemperatuur ligt tussen de 21 graden in het noorden en 24 in het zuiden en er waait een matige zuidenwind. Tot zover het nieuws. Uur na uur.

Soms vroeg hij hem thuis, later is een dag naar zee. Niks bijzonders, maar als u is.

Mijn liefdesliedje is gemaakt van lachjes die je lacht, van warme broodjes bij het ontbijt en van kleine stukjes nacht. Van stiekem zitten kijken, ik naar jou en jij naar mij. En van de appels

0: Dit is WNC. Dit is het nieuws. Ik ben Edward Niesing. Goedemiddag. Tegen de Nederlandse chauffeur van de tourbus die afgelopen donderdag in Zwitserland verongelukte, is een strafrechtelijk onderzoek ingesteld. Het Zwitserse Openbaar Ministerie onderzoekt of hij schuldig is aan meervoudige dood door nalatigheid. Bij het ongeluk kwamen 5 mensen om het leven en raakten 40 inzittenden gewond. De Raad van State adviseert het kabinet meer duidelijkheid te geven over de onderbouwing van de grens van 500.000 vluchten op Schiphol. Ook twijfelt de Raad of de groei naar dat aantal zorgvuldig verloopt. Minister Karmans noemt het advies een opsteker, maar erkent dat er nog werk te verzetten valt. Tijdens de BRICS-top, een samenwerkingsverband tussen 11 landen, waaronder Brazilië, Rusland, India en China, in New Delhi, hebben de leiders van India en China aangeboden te helpen bij het beëindigen van de oorlog in Oekraïne. President Poetin reageerde positief. Eerder vredesoverleg met Amerikaanse bemiddeling leverde geen doorbraak op. De regering Trump stuurde deze maand gezanten Steve Witkoff en Jared Kushner naar Kiev en Moskou. Bij een spoorwegovergang in Ermelo is vanmorgen een trein op een vrachtwagen met betonblokken gebotst. In de Sprinter zaten zo'n 150 reizigers, die werden geëvacueerd en per bus verder konden reizen. Voor zover bekend is alleen de vrachtwagenchauffeur gewond en bleven de treinmachinist en de inzittenden van de trein ongedeerd. Tot 5 uur rijden er geen treinen tussen Putten en Nunspeet. En dan nog het weer. Vanmiddag is het in het grootste deel van het land overwegend bewolkt met lokaal wat lichte motregen. In het noordoosten blijft het daarentegen droog met ruimte voor de zon. De maximumtemperatuur ligt tussen de 21 graden in het noorden en 24 in het zuiden en er waait een matige zuidenwind. Tot zover het nieuws.
1: Uur na uur.

0: Dit is WNC. Dit is het nieuws. Ik ben Edward Niesing. Goedemiddag.
1: Schiphol en KLM noemen het advies van de Raad van State over nieuwe geluidsnormen op Schiphol een belangrijke stap. Het kabinet wil de regels per 1 november invoeren met een grens van 478.000 vluchten. Later is een gefaseerde terugkeer naar 500.000 vluchten mogelijk, mits het aantoonbaar stiller wordt rond de luchthaven. Tegen de Nederlandse chauffeur van de tourbus die afgelopen donderdag in Zwitserland verongelukte, is een strafrechtelijk onderzoek ingesteld. Het Zwitserse OM onderzoekt of hij schuldig is aan meervoudige dood door nalatigheid. Bij het ongeluk kwamen 5 mensen om het leven en raakten 40 inzittenden gewond. FNV eist voor komend jaar een loonsverhoging van 5,5%, inclusief automatische prijscompensatie, plus €80 extra per maand. De bond wijst op stijgende inflatie, hoge bedrijfswinsten en een krappe arbeidsmarkt. FNV wil ook werknemers zeggenschap over AI. Schoonmakers staken deze week op Schiphol en stations. Uit onderzoek van de NOS naar 2500 documenten met ruim 28.000 kamervragen blijkt dat een kwart AI-sporen bevat. Het aandeel groeide van 17% naar 26% per half jaar. Kamerleden als Daniel van den Berg en Renate den Hollander bevestigen AI te gebruiken, maar benadrukken zelf verantwoordelijk te blijven voor de inhoud. En dan nog het weer. Vanmiddag is het in het grootste deel van het land overwegend bewolkt met lokaal wat lichte motregen. In het noordoosten blijft het daarentegen droog met ruimte voor de zon. De maximumtemperatuur ligt tussen de 21 graden in het noorden en 24 in het zuiden en er waait een matige zuidenwind. Tot zover het nieuws. Uur na uur.

En namens mij weer een hele goede middag en welkom weer bij een aflevering van natuurlijk Saturday's Music & More bij Rooster Radio. En dus, s'avonds bij de ORTS. En ik heb een hele hoop lekkere muziek voor je. De komende twee uur. Met natuurlijk sowieso een nieuwe muziek, maar... ook oude platen. En begonnen met de Boys Town Gang en... Can't Take My Eyes Off Of You. We kennen dat natuurlijk van Elvis Presley. We kennen het van Andy Williams. We kennen het van... wie niet? Maar in de jaren 80 hoorde je deze versie vooral en daar ben je helemaal blij van. In de periode dat de plaat in de hitlijsten stond werd... kon je geen discotheek voorbij gaan in Nederland waarbij je deze plaat niet zou horen. Voor de rest natuurlijk straks nog de twee meezingers. En mocht je nog een verzoekplaat hebben, je mag hem natuurlijk altijd bij me indienen en dat is geen probleem. Maar wat ik al zei, ook natuurlijk altijd nieuwe muziek. En ik kreeg deze van de week binnen. De nieuwe single van Logic 1000 featuring Christine and the Queens. Dit is The Only One. Hier bij Rooster Radio. Het is zaterdag 12 september van het jaar 2006.

David Bowie. Blue Jean, die blijft dit een lekkere plaat vinden hoor. Ik vind sowieso die platen van David Bowie vind ik geweldig. En ik heb altijd wel iets gehad met zijn platen. Op een gegeven moment begon hij wel heel erg te experimenteren in de jaren 90. En toen had ik zoiets van, doe maar niet. Maar dat was persoonlijk. Maar zijn jaren 60, 70 en 80 platen. En ook begin van de jaren 90. Geweldig. Geniaal gedaan. Dus ja, het was een muzikale man. Net als eigenlijk als je kijkt naar Michael Jackson en Prince. En mensen dan ook niet meer onder ons. En ook die waren eigenlijk muzikaal geniaal. Net Tina Turner bijvoorbeeld ook. Ze konden echt iets met muziek. En ze deden ook iets met muziek. En dat vind ik toch heel belangrijk. En in Nederland hadden we natuurlijk ook een aantal van die mensen die zo muzikaal waren. Denk aan inderdaad Rob de Nijs bijvoorbeeld. Daar hoor je heel vaak natuurlijk wat nummers van bij ons. Daarvoor ook nog de nieuwe single van Logic 1000 featuring Christine and the Queens. En The Only One, het is hun nieuwe single. En Linda die vroeg om deze plaat eigenlijk toen in de tijd. En nou vraagt Jolanda erom. Goh!

Plaat van Montel Jordan, Once Upon a Time, die je eigenlijk nooit hoort op de radio meer. En dat is eigenlijk jammer, want ik vind bijvoorbeeld deze muziek weer heel erg lekker. Als je even lekker wil relaxen, dan is dit altijd wel dan is dit altijd wel muziek die ik... Die lekker is gewoon. Ja, in mijn gevoel dan. Hè. Maar dit is persoonlijk. Hè. Hou me ten goede. En daarvoor natuurlijk niet te vergeten ook nog. Draaide ik ook nog Damiano David. Samen met natuurlijk nog heel veel meer. Want ik... hoe heet dat? Jolanda, die is... toch muzikaal beïnvloed. Misschien wel een beetje door niemand meer. Door Jolanda. Ik denk het wel. Ik denk het stiekem wel, hoor. Ja, ik denk het stiekem wel. Want ze is de muziek van... vooral de muziek niet zozeer met Maneskin, maar wel als de soloplaten van Damiano David steeds leuker gaan vinden. En deze dus ook, ja. Dus Jolanda, deze heb ik hem voor je gedraaid. Hè. Damiano David samen met Tyler en Nile Rodgers. En Talk to Me. Iets heel anders. En dan moet ik er even, dat moet ik er eventjes, ik ga er even wat bij doen. Want dan moet ik eventjes mijn dingen aanzetten namelijk. Ik zet even mijn video erbij aan. Oh, mijn. Oh, mijn god. Wat zie ik eruit met een bril. Maar Remco, ik ga hem nou draaien. En jij weet wat ik hiermee bedoel. Want dan heb ik het over de enige echte deze plaat. En dat is dit nummer. Cascade. Dit is Every Time We Touch. En hij snapt hem.

Ja, ik moest hem even draaien voor Remco. En ik kreeg van Jolanda kreeg ik allemaal mooie tekst. Dit, dat van Your Arms Are In My Castle. Ja, dankjewel. Er wordt ook nog gelachen hier zo ook nog. Dus, maar goed. In ieder geval, Kaaskijk. Dus ik had hem speciaal voor, ik had hem beloofd om die een keer te gaan draaien voor hem. Want ja, ik had het met Remco, had ik het er namelijk over deze plaat. En ja, dus ik had zoiets van, nou, dan moeten we die ook maar een keertje draaien. Tijd voor de meezingers, want het is 1:30 geweest. En wat moet ik nog over de meezingers zeggen? De meezingers zijn altijd een paar platen die je compleet kunt meezingen. En ook nog eens een keertje wel leuk zijn eigenlijk. Zo ook deze. Ik neem je voor één keer even mee met dit nummer naar België toe. En ik had zoiets van, ik ga deze eens draaien. We kennen natuurlijk allemaal van de Cats. Maar deze is gewoon simpelweg van Dana Winner en heet Westerwind.

Ja, Dan Zans, de Quicks heb ik, vond hem wel leuk. Nico Haak achter deze aan. Soms dan zijn er plaatjes bij dat je denkt van, oh ja, die zijn leuk en die kan ik erachteraan draaien. En draait natuurlijk Westenwind door Kees Haak, trouwens de zoon van Nico Haak. En klinkt een beetje als Nico. En daarna winnen natuurlijk met Westenwind, oftewel One Way Win van de Cats. De Cats die, dit is echt zo'n Cats nummer dat je denkt van, oeh, yeah, ja, nee, niks mis mee, nee. Ach ja, weet je wat ook niks mis mee is met deze plaats? Dit is ook zo'n lekkere ding. Neem ik je even mee terug naar de jaren 70. Albert Hammond, dat is Free Electric Band.

Een dame, Amy MacDonald, we hebben er al heel lang niks meer van gehoord. Mr. Rock'n'Roll was nog een grote hit voor haar. Maar ik weet eigenlijk niet dat ze nog wel wat doet of waar ze gebleven is. Dat is eigenlijk een vraagteken. Ik ga eens even kijken wat ze, of dat ze überhaupt nog zangeres Amy MacDonald. This is the Life was natuurlijk een grote hit voor haar. En volgens mij is, nou, eigenlijk is het wat stil geworden rond haar. En ik vond dit een hele leuke plaat trouwens, Mr. Rock'n'Roll. Ze heeft best wel wat leuke dingen gemaakt. Maar ze heeft de laatste keer dat ze volgens mij dat we er tegenkwamen was in 2020 met een album. En dat heette The Hudson. En daarna was het eigenlijk een beetje stil. Oh, in 2025 is er ook nog een album uitgekomen, zie ik. Is This What You've Been Waiting For? Het is een beetje stil rond deze dame. En dat is eigenlijk wel jammer, want ik vind nog steeds wel dat ze echt wel... Ja, ze maakt een beetje die folk country dingen op bepaalde punten. En ook weer niet. Ik vind dit wel lekker. En trouwens, ze komt uit Bishop Briggs in Glasgow. En ze heeft dus echt een... dit is dus echt een Schots, om het maar zo te zeggen. Nu een plaat die ik... waar ik maar één ding van kan zeggen. Dit klopt. Ja. Yourself a Film. Met denk ik één van hun mooiste platen aller tijden. Dit moet je toch wel een beetje zijn. Forever Young.

Stiekem zijn de meeste mensen dat toch gewoon close to perfection. En als je dat niet van jezelf denkt, dan kijk eens gewoon eens een keer in de spiegel en denk bij jezelf. Ach, ja, het zou, ja, wat is perfect? Wat is perfect en wat is niet perfect? Ja, je kan er alle kanten mee uit. Close to perfection hoor je van Mikael Brown. En daarvoor ook nog Alphaville en Forever Young. Oh yeah. Oh. Zou Tom Jones deze plaat over mij gemaakt hebben? Oh, nee, helemaal niet. Yeah. Oh, wat slechte gedachten dan.

Oké, Tom, dan weten we dat ook weer. Ja, Sax Bomb hoorde je, Tom Jones en Moose T. En het ontzettend lekkere Sax Bomb. We gaan op naar het nieuws, doen we nog eentje. Deze. Monsoon. Dit is Night of the Fly.

Dit is WNC. Dit is het nieuws. Ik ben Edward Niesing. Goedemiddag. Bij een vliegtuigongeluk net over de Duitse grens bij Roermond zijn 3 mensen omgekomen. Vliegtuigje vertrok vanmorgen vanuit de vliegschool Hilversum. De oorzaak van het ongeluk is nog onduidelijk. Ooggetuigen zagen dat het toestel ongebruikelijk laag vloog, waarna het met hoge snelheid neerstort in een veld, meldt de Rheinische Post. Details over de bemanning zijn nog niet bekend. Een 19-jarige man uit Delft is aangehouden op verdenking van aanranding, mishandeling en poging tot zware mishandeling. In de nacht van vrijdag op zaterdag werd een vrouw in Den Hoorn van haar fiets geslagen en aangerand. De politie hield hem aan tijdens surveillance, omdat hij aan het signalement voldeed. Onderzocht wordt of hij ook betrokken is bij 4 eerdere incidenten in de Delftse Hout. Schiphol en KLM noemen het advies van de Raad van State over nieuwe geluidsnormen op Schiphol een belangrijke stap. Het kabinet wil de regels per 1 november invoeren met een grens van 478.000 vluchten. Later is een gefaseerde terugkeer naar 500.000 vluchten mogelijk, mits het aantoonbaar stiller wordt rond de luchthaven. En de Onderzoeksraad voor Veiligheid doet geen nader onderzoek naar de trambotsing op de Erasmusbrug bij Rotterdam op 22 juli. Daarbij reed een tram tegen een andere stilstaande tram. Bij het ongeluk raakten 15 mensen gewond, van wie 1 ernstig. De OVV vertrouwt op het onderzoek dat de RET zelf uitvoert. Het weer tot slot. Vanavond kan vooral in het oosten lokaal nog een beetje motregen vallen. Elders is het droog, maar grotendeels bewolkt. Het wordt 19 graden bij een zwakke, aan de kust matige zuidwestenwind. Vannacht is het droog met wolkenvelden en opklaringen. In de kustprovincies waait een matige zuidoostenwind. En de temperaturen variëren tussen de 15 en 18 graden. Morgen, Prinsjesdag, zijn er in het zuiden, midden- en oosten periode met zon. Daar wordt het regionaal zomers warm, met middagtemperaturen tussen 24 en 27 graden. Aan de kust is het bewolkt en kan er later in de middag een buitje vallen. Bij 21 tot 24 graden. Tot zover het nieuws. Uur na uur.

Dit hebben ze zo mooi gedaan. Tina Cousin, Cleopatra, Bewitched, Billy en natuurlijk Steps. En ze deden dat in de Brits 99. Toen werden de British Awards werden weer uitgereikt voor muziek. De Brit Awards. En ja, in 1999 namen ze dit, deden ze dit live toen. En dat werd ook uiteindelijk op CD-single uitgebracht. En op single zelfs. I Thank ABBA for the Music. Starring Steps, Tina Cousin, Cleopatra, Bewitched en Billy. En You Ought to Take a Chance on Me, A Dancing Queen, Mamma Mia. En natuurlijk A Thank You for the Music. Ik vind dit goed gedaan. Dit was in die periode dat je ook andere groepjes had. En die had onder andere ook de 18's. En ik ga daar straks eens even iets van draaien. Ik denk dat ik eigenlijk dat ook wel eens leuk vind om weer eens wat van de 18's te draaien. Maar natuurlijk ook nieuwe muziek. Het is de laatste nieuwe single van James Blunt.

0: blauwe spaat. Ik vind, dit is zo'n nummer dat je dat als je dat als ik dit hoor, dan ga ik onmiddellijk mee blaren. De A-Teens, ze waren natuurlijk vooral bekend als de, in het begin werden ze was het de ABBA-Teens. Toen gingen ze over onder de naam de A-Teens, omdat dat wat ja dat gaf het wat meer effect eraan en dan werd je niet te veel met ABBA vergelijken, want ze wilden ook andere tracks op gaan nemen dan alleen maar inderdaad deze versie van Floor, tenminste dan ABBA liedjes. En toen werd het de A-Teens. En toen namen ze dit soort plaatjes op. Dus helaas zijn niet meer samen. Maar daarentegen, ze hebben wel heel veel leuke dingen, heel veel leuke platen gemaakt. En het is niet zo dat ze niet meer, dat ze geen vrienden en vriendinnen meer zijn, want dat zijn ze absoluut nog steeds wel. Dat zijn ze zeker nog steeds wel.
1: Je vraagt of ik zin heb in een sigaret.
0: Vond deze wel leuk om even te draaien. Moet je luisteren.

Frank and Reynolds en Don't Pull Your Love. Ze hebben eigenlijk niet heel veel grote hits gehad. Dit was een van de grootste. En ja, hun muziek die geeft je ook een bepaald soort... Ja, ik weet niet. Er zit iets lekkers bij. Het geeft je een gevoel van... Ja, relaxen. In mijn ogen dan wel te verstaan natuurlijk. En dit is Hanson. Toen deze plaat uitkwam, was ik in Engeland. En ik nam hem gelijk mee naar Nederland. Toen kwam hij nog niet eens uit in Nederland.

zo'n lekkere plaat, dit Magic Man van Heart. Heart, natuurlijk een band die door de jaren heen wel wat softer is gaan worden. In de jaren 70 waren ze echt super rock. En op een gegeven moment kreeg je nummers als in de jaren 80 gingen ze al wat meer in de poppy wereld zitten. In de jaren 90, toen kwam ineens All I Wanna Do Is Make Love To You out. En toen werd het wat meer softpop, maar het blijft al lekker. Wat daarvoor ook nog van de Hanson. Ik heb er nog eentje voor je voordat we overgaan naar de meezingers. We doen het even nog rustig aan. En dan zometeen de twee meezingers. Ik zit alleen nog even te denken welke dat ik ga doen als eerste. Zou zeggen, blijf luisteren. De muziek van Boyzone. It's no matter what.

Ik vind dit nog steeds een goede plaat. Boyzone, goede band trouwens nog steeds. Iedereen, ja, weet je wat het punt is? Als je dus bij muziekpuristen, om het maar zo te zeggen, gaat staan vragen over bands als Boyzone, dan zitten ze aan te kijken. Ze van, ja, kunnen leuk zeggen, maar was een boyband. Niet boeiend. Dat is natuurlijk met bands als The Backstreet Boys en Five en dat soort dingen. En dan denk ik bij mezelf altijd zo van, jongens, ze hadden hits. Ze hadden deze stemmen. Dit was geweldig om te horen. En ik vind het altijd een beetje, dit wordt al teniet gedaan door heel veel mensen. Die vinden dit, en dan wordt het weer foute uurmuziek en zo. En dan denk je zo van, ja, maar wat is er fout aan deze plaat? Helemaal niks toch? Nee, vind ik niet. Tijd voor de Twee Meezingers. Daar is deze er eentje van.

Hij blijft leuk deze. Je hoort hem nooit op de radio. Je hoort Gentle on My Mind. De Nederlandse vertaling door Albert West. Albert West zong zelf natuurlijk ook niet zo heel vaak Nederlandstalig. Hij heeft wel wat gedaan, maar niet zo heel veel. En ja, dan is dit wel heel erg leuk. Want hij nam natuurlijk het origineel ook op van Gentle on My... Tenminste in het Engels op. Gentle on My Mind. En ja, dan blijft deze ook leuk. En daarvoor ook nog Chanson Hollandaise. Ja, André van Duin samen met Ron Brandstede. Ja, blijft leuk toch? Ja... Nou, weet je wat we doen? We blijven nog even bij die beetje medley meezingers. Deze is mijn love.

Ik kreeg een duimpje van Jolanda, want ik weet dat ze hier gek op is op Love. Je hoorde de megamix en hij duurde ruim 7 minuten. Dus dan weet je dat hij een tijd heeft geduurd. En daarvoor ook nog Love en de megamix van Love. Iets korter en niet helemaal compleet in mijn ogen. En ik had eigenlijk nog veel andere in mijn gedachten. Maar ik had zoiets van, we doen deze lekker en dan maken we het een beetje af. Het zit er bijna op voor deze aflevering. Ik heb nog 1 plaat voor je. Nog eentje voor je. En die gaat er even lekker rocken. Want je weet het rocken, dat doen we altijd aan het einde van dit programma. En dat ga ik ook met je doen ook. Oh ja, dit ga ik zeker doen. Ga zeker lekker rocken. Ik blijf dit een geweldige plaat vinden van deze man. Ik heb het over Billy Idol. Wordt gezien wel eens als een redneck. Is helemaal niet waar, maar dat wel. Ze zeggen wel eens dat hij, dat is een redneck en ga ze maar door. Maar toch, absoluut niet waar. Er zijn wel andere, Ted Nugent en zo. Die wel, ja. Ja, die wel. Maar goed, het zit er weer op voor deze aflevering. Ik ga je bedanken voor het luisteren. Zometeen veel plezier bij de non-stop en bij Arie. En ga ze maar door met de programma's van Ruizen Radio. Ik sluit af met Billy Idol's Rebel Yell. Fijn weekend, tot maandag, dinsdag of zaterdag. We zien wel. Hoi. Last night a little angel came pumping on the floor.

0: Dit is WNC. Ik ben Sander Verschoor. Goedenavond. Dit is het nieuws.
1: Deze week verschijnen 33 verdachten van het recente geweld in Overasselt voor de raadkamer van de rechtbank in Arnhem. De zaken zijn verdeeld over 3 dagen, 15, 16 en 17 september. De rechters beslissen over het voortduren van de voorlopige hechtenis. Volgens ANP wordt de uitspraak telkens de volgende ochtend bekendgemaakt. Rusland heeft een droneaanval uitgevoerd op een Oekraïense trein richting Warschau, waarbij geen gewonden vielen. Europese leiders reageerden verontwaardigd. NAVO-baas Rutte noemde het wanhopig, terwijl de NAVO worstelt met een passend antwoord op de toenemende hybride Russische aanvallen. Bij een vliegtuigongeluk, net over de Duitse grens bij Roermond, zijn 3 mensen omgekomen. Het vliegtuigje vertrok vanmorgen vanuit de vliegschool Hilversum. De oorzaak van het ongeluk is nog onduidelijk. Ooggetuigen zagen dat het toestel ongebruikelijk laag vloog, waarna het met hoge snelheid neerstortte in een veld. Details over de bemanning zijn nog niet bekend. Een 19-jarige man uit Delft is aangehouden op verdenking van aanranding, mishandeling en poging tot zware mishandeling. In de nacht van vrijdag op zaterdag werd een vrouw in Den Hoorn van haar fiets geslagen en aangerand. De politie hield hem aan tijdens een surveillance omdat hij aan het signalement voldeed. Onderzocht wordt ook of hij betrokken is bij 4 eerdere incidenten in de Delftse Hout. En dan het weer. Vanavond kan vooral in het oosten lokaal wat motregen vallen. Op andere plaatsen is het bewolkt, maar blijft het droog. Morgen is het opnieuw zonnig met temperaturen tussen de 21 graden in het noorden tot 27 in het zuiden. En tot zover het nieuws.

0: Ja, Yves Berendsen. En wat ik nodig had, ja, dat weet ik eigenlijk ook niet. Ik weet niet eens wat hij nodig heeft, die man. Ja,
1: ja, hij heeft een verlangen. Dus,
0: heb jij verlangens, Kees?
1: Oh, regelmatig. Okay. Ik heb regelmatig verlangens.
0: Vertel.
1: Nou ja, goed, als ik weer iets leuks zie en dat soort dingen allemaal, dan ja, verlang ik daar wel eens naar. Ja, dat kunnen allerlei dingen zijn, hè? Dus dat maakt allemaal niet uit.
0: Vertel.
1: Dat kan van schoenen zijn tot sokken, tot van alles en nog wat.
0: Verlangens naar schoenen en sokken.
1: Ja, daar kun je ook verlangen naar hebben.
0: Van, ja, dat klopt.
1: Vind ik leuk, dus dat zou ik best verlangen.
0: Nou,
1: ja. Ze noemen het niet voor niks met Sinterklaas en met de kerst verlanglijstjes, weet je nog wel?
0: Ah, ja. Ja, nee, maar meestal als iemand zegt die verlangens daarnaar heeft, dan is het meestal een schoenenfetish of een sokkenfetish en zo, dat soort dingen.
1: Ja, nee, dat heb ik niet.
0: Die bestaan ook.
1: Ja, dat weet ik. Maar ja. Maar die heb ik niet, nee.
0: Nee?
1: Nee.
0: Gelukkig voor je, denk ik. Weet ik niet, zou kunnen.
1: Ja, nee, ik ben er wel blij mee dat ik dat niet heb.
0: Ja, je weet nooit natuurlijk. Kijk, er zijn zelf mensen. Wat hoor ik? Wil Kees sokken voor Sinterklaas?
1: En een stropdas. En,
0: ja.
1: En onderbroeken en dat soort dingen allemaal. Nou, dan heb ik gelijk alles gehad.
0: Nou nee, ik weet... Okay. Mieke, hij wil sokken met mijn hoofd erop voor Sinterklaas.
1: Waar
0: en een stropdas met
1: die
0: mijn hoofd erop.
1: Is Sounds and Visions.
0: Ja, dan was ik er bang voor dat je dat ging zeggen, ja.
1: Sokken met een hoofd van jou erop. Jongens, kom op zeg.
0: En een hoodie met mij erop, ja.
1: Ja, tuurlijk, uiteraard. Nee, ja. Nou, ja.
0: En weet je, Kees, dan mag je nog kiezen ook nog hoe ik eruit zie. Weet je, ik zal vertellen. Het gezicht van Kees. Maar wat wil hij op zijn onderbroek? Nou, misschien ook op mij.
1: Nee. Oh my god.
0: Ja.
1: Wordt het zo'n programma? Nee toch?
0: Foto, zegt Mieke erbij. Ja, zoiets, ja.
1: Ja. Ja, nee. Ja, ja. Nee, nee. Nee, nee. Ik wil sowieso geen gezicht van jou op mijn onderbroek of iets dergelijks. Nee, dat ga ik niet doen.
0: Nee?
1: Nee, van niemand trouwens. Ik bedoel, ja. Ik heb niet van die grote witte en zo, die heb ik niet. Dus gewoon normale onderbroeken heb ik. Maar er hoeft niet per se een foto op te staan van vrienden of zoiets dergelijks van me, hoor. Nee.
0: Het zijn wel hele boring onderbroeken dan bij jou, hoor.
1: Nee, helemaal niet. Nee, helemaal niet.
0: Oh, er staan banaantjes op en zo.
1: Oh, dat kan. Zou kunnen. Ik laat me daar verder niet over uit.
0: Oh, worstenbroodjes.
1: Worstenbroodjes, ja.
0: Dat zou wel heel vreemd.
1: Lekker Brabant.
0: Heel vreemd eruit zien trouwens.
1: Nee hoor, waarom?
0: Nee, laat maar.
1: Oké. Okay.
0: Nee, ik denk dat er Nee, laat het op maar. Nee, laat maar.
1: Ja, doe maar. Laten we maar gewoon verder gaan.
0: Met doe maar?
1: Nee, niet met
0: die
1: doe maar.
0: Op de
1: nee
0: lijst.
1: Joh, nee, die staat helemaal niet in de lijst. Want dat zouden we wel een keer doen. Hebben we ook al een keer gedaan trouwens in het programma. Doe maar. Dat weet ik. Maar die hebben geen nieuwe releases meer. Tenminste, dat verwacht ik niet, dat ze nog met iets nieuws komen.
0: Ah, je
1: weet het
0: never
1: nooit.
0: Know.
1: Nee, klopt. Maar ik heb wat anders uitgekozen voor nieuwe releases.
0: Ja, jij gaat iets nou doen. Je gaat small talk doen, zie ik.
1: Ja, dan mag jij de rest aankondigen.
0: Oh, de small talk.
1: Ik heb al small talk gedaan.
0: En Charlie Gere.
1: Ja, samen met Cat Burns.
0: Ja, dan doen we dat toch?
1: Ja.

0: Ja, de muziek van niemand minder dan the one and only John Legend. Ja.
1: Daylight.
2: Daylight.
1: Heet hij. Ja. Nou, het is nog daglicht op dit moment.
0: Ja, nou ja.
1: Voor sommigen schemerig dan.
0: Beetje schemerig, hoor, vind ik het.
1: Ja, maar het is niet helemaal donker, hè? Toch? Of vind jij het donker?
0: Nee, niet heel donker.
1: Nee, ik dacht het vaak even, want anders zeg je, nou, ik vind dat het wel donker is.
0: Ja, nee, maar dan kan ik altijd nog meer licht geven, toch?
1: Jij meer licht geven?
0: Ja.
1: Kan je geeft al licht genoeg met je witte kleren aan, hoor.
0: Kijk, nog meer licht.
1: Oh, nog meer licht. Ja. Oh, jeetje, jongen. Kijk, dat jij dat allemaal doet. Jee.
0: Ja, ik ben...
1: Jij bent lichtgevend.
0: Ik ben, ja...
1: Deze avond.
0: Ja, dat ben ik absoluut.
1: Ja, hè? Jij bent het licht hier in huis.
0: Ja, ik ben de brenger van het licht.
1: Breng eens een zonnetje. Die, hè? Dat ben jij, hè?
0: Ja, breng eens een Dave'je onder de mensen. Ik denk alleen dat ze heel snel gek van me worden, maar dat terzijde.
1: Ja, dat zou best wel eens kunnen.
0: Ja.
1: De volgende trouwens, vind ik wel een hele mooie naam voor een groep, voor een formatie.
0: Ja, Almost Monday.
1: Ja, ik vind het wel heel bijzonder.
0: Het is vandaag maandag.
1: Ja, daarom. Eigenlijk had dat niet hoeven. Eigenlijk moeten ze dan op maandag anders heten, vind ik zelf persoonlijk. Maar goed, dat maakt niet uit. Ze hebben het in ieder geval over een French Kids. En niet een French Kiss.
0: Nee, French Kids. Ja,
1: ja daar Franse
0: kindjes.
1: Ja. Ja, Franse kindjes. Ja. Daar zingen ze nog over. Dus,
0: Laat ze het allemaal doen ook, hè.
1: Ja, joh. Altijd leuk.

0: Ja.
1: Volgens in de Muppet Show?
0: Nee.
1: Oh, dat niet. Maar, nee, dat dacht ik eventjes. Maar wat ga je hiervan zeggen?
0: Nou, dit is een Big Mama.
1: Dat zal best, dat weet ik niet precies. Want het gaat over Danielle Ponder. Ze heeft het over dat ze van haar vriendje een god wil gaan maken. Daar heeft ze het over.
0: Hey, ja, nou, deze mevrouw.
1: The God of you.
0: Deze mevrouw Ponder is geloof me. Is best wel groot, ja.
1: Ja, is ze groot? Ik weet het niet.
0: Ze is redelijk groot.
1: Oh. Ik ken ze niet voor de rest, maar ik vond het wel een mooi nummer.
0: Absoluut.
1: Ik hou er wel van.
0: Absoluut.
1: Van deze muziek.
0: Absoluut. Maar de dame die. Ik wilde al zeggen Big Mama. Maar dat. Je moet direct maar even kijken naar een van de foto's die ik hier voor mijn neus heb, geloof
1: ik. Ik ga zelf wel even kijken. Ik ben zelf wel benieuwd hoe mevrouw Ponder eruit ziet.
0: Ja, het is alleen wel anders gespeld.
1: Het is anders gespeeld.
0: Met IE en niet EI.
1: Oh, ja joh.
0: Ja, anders dan krijg je hele andere dingen. Hè? Dan krijg je hele andere benamingen. Ja. Ja. Ja, precies.
1: We zullen eens kijken.
0: Ja. Ja, je hebt niet helemaal Google in het gemak.
1: Nee.
0: Ja. Je zit op een hele andere. Je zit niet op Google zelf, zeg maar. Maar maakt niet uit. In ieder geval deze de dame in kwestie die. Je moet straks maar even naar een foto van de kijken. Dan zal je snappen wat ik bedoel met pik. Maar goed, Danielle Ponder inderdaad.
1: Oh, ik denk dat ik het al weet. Nu
0: muziek. Ja, nogal. Nu muziek van Atsila Rumbly. Jij was bij mij. Oh ja?
1: Weet je wie trouwens bij jou geweest?
0: Ja, weet je wie trouwens wel een aardige nieuwe plaat heeft zonder gekheid? Mevrouw Glenda Batt.

0: de vaste grond.
1: Ja, en dat niemand minder dan Edwin Evers.
0: Ja.
1: Ik vind een fantastische plaat eigenlijk, moet ik zeggen. En ik hoop dat hij wat gaat doen, want ik vind hem echt heel erg goed. Ik vind hem gewoon leuk.
0: Het is een goede plaat, absoluut.
1: Zeker.
0: Ben ik met je eens.
1: Hij verdient het gewoon. Die beste man is zo goed bezig de laatste tijd. Niet alleen met zijn radio maken, maar ook met zijn Edwin Evers band.
0: Ja, nou ja, dan moet ik toegeven. Kijk, hij zingt over vaste grond. Ik ben van de gekkigheid. Dus ja, bij mij moet niet altijd vaste grond zijn. Want dat is saai, vind ik dan. Maar dat heeft terzijde. Dus dat vind ik dan wel weer. Dat is dan wel weer de titel. Die geeft dan wel weer wat weg van ja, vaste grond. Nou, hoeft niet altijd vast te zijn. Dus juist leuk als het een beetje glibberig is en dat soort dingen. Ja, ik mag dat wel.
1: Oh, er komt nog regen. Dus er komt nog glibberig zat voor je.
0: Ja, zoiets.
1: Ja, precies. En ja, de winter komt eraan, dus eerst de herfst nog een beetje.
0: Oh,
1: daar zijn
0: absoluut.
1: We al bijna mee bezig. Dus nou, wat wil je nog meer? Glibberen en glijden, dat is helemaal lekker voor jou.
0: Dat sowieso.
1: Ja, hè?
0: Ik ben
1: ja,
0: gek op glibberen.
1: En glijden.
0: Ja, glijden ook.
1: Ja, ja dacht ik wel. Zie je wel.
0: Allemaal niks mis mee.
1: En daarvoor was het van Edcilia Rombly. En jij was bij mij.
0: Ja.
1: En daar hebben we die ook weer afgekondigd.
0: Was jij ook bij mij? Ja, nou wel.
1: Ja, elke maandag wel eens een beetje. Behalve wanneer we niet kunnen natuurlijk. Daar buiten gelaten.
0: Jij binnenkort. Maar,
1: ja, volgende week.
0: Ja.
1: Dan ben ik er niet. Dan zit ik in België. Dus,
0: wel allee, waarom zit je dan in België? Wat ga je?
1: Dat heb ik net verteld tegen je. Dan ga ik aapjes kijken.
0: Ja, dat weet ik. Maar dat weet de luisteraar niet.
1: Oh, dat weet ik niet. Volgens mij heb ik het vorige week al gezegd.
0: Ja,
1: dat
0: nou...
1: Dat ik toen in Paradise ga begeven. Samen met mijn zoon. Dus,
0: maar dat is absoluut mooi, Paradise.
1: Ja, het schijnt heel erg mooi te zijn. Ik weet het.
0: Is heel mooi.
1: Ik ben er nooit geweest. We gaan ook een weekend. Dus althans, een zondag en een maandag. Want ja, zondag zal het wel wat drukker zijn dan op maandag, verwacht ik gewoon. Dus vandaar die twee dagen uitgekozen. Niet alleen maar in het weekend. En we zullen wel zien. Maar het,
0: nou ja, gezellig toch?
1: Ja.
0: Met z'n tweetjes.
1: Ja.
0: Dus alleen zo'n lief en jij en...
1: En voor de rest met de dieren om ons heen.
0: Oh ja, ja. Oh, de dieren zijn er ook bij. Ja.
1: Tenminste, dat hoop ik wel. Want anders hebben we voor niks kaartjes gekocht.
0: Ja, het is net het programma Beestenboel dan van André van Duin en Jannie.
1: Ja, bijvoorbeeld. Dat zou het kunnen zijn.
0: Is leuk. Absoluut een leuk programma. Ik vind het heerlijk om te kijken op zondag.
1: Ja, hè?
0: Ja, het kijkt zo heerlijk. En ik vind de Animal Crackers sowieso leuk. Maar ik moet er vreselijk
1: op. Ja, hij heeft ooit een keer gezegd dat hij daar weer opnieuw mee gaat beginnen met Animal Crackers.
0: Nee,
1: maar toen is er toch iets gebeurd van bepaalde organisaties dat ze het allemaal niet leuk vonden. En dat ze het zielig vonden voor de beesten. En hij doet daar verder helemaal niks mee. Hij maakt er alleen een filmpje bij en zet daar zijn naam achter. Of zet daar zijn stem achter.
0: Ja.
1: Maar dat vonden ze niet leuk, want het was zielig voor de dieren.
0: Ja,
1: en dan denk ik, jongens, waar hebben we het over?
0: En dat is dan nu jammer, want het gebeurt nu gewoon. Ja, het is al een aantal weken op zondag op tv.
1: Ja, dat weet ik. Dat weet, nou ja, niet per se Animal Crackers, toch?
0: Nee, het zit in het programma. Het heet Animal Crackers, want het zit in het programma Beestenboel. Maar er zit een blok in en dat heet Animal Crackers.
1: Ah, okay.
0: En dan doet hij dus dat soort filmpjes.
1: Oh, nou, mooi.
0: En niks is met AI gemaakt. Dat moeten we er nog even bij zeggen, voordat iedereen
1: zichzelf... Nee, dat doet hij gewoon zo. Dus,
0: nee, dat wil hij absoluut niet.
1: Nee, maar dat is ook niet leuk ook, joh.
0: Nee.
1: Dit is veel leuker, wat hij altijd gedaan heeft. En dat is gewoon lekker om daarnaar te kijken en te luisteren.
0: Zeker. Helemaal mee eens.
1: Ja.
0: Kan niet anders zeggen.
1: Nee, toch?
0: Daar ben ik het ook mee. Is helemaal mee eens, ja.
1: We zijn al een beetje over de tijd heen van het thema.
0: Ja, we zijn al lang over tijd.
1: Ja, nou ja, lang. 7 minuten, dus dat valt mee.
0: Jij kan het niet laten, deze was te makkelijk.
1: Ja, hè? Ja,
0: ja,
1: vind ik ook.
0: Dat was veel te makkelijk.
1: Nou, deze die heb ik eigenlijk niet van mezelf. Die komt uit de top 40 eigenlijk. Zou ik het denken te staan. Tenminste, van de geschiedenis en dat soort dingen allemaal.
0: Hey,
1: en toen hadden ze het over Adela, die nu in de top 40 staat. Die komt uit Slowakije.
0: Ja.
1: Toen hadden ze verzonnen van, dan gaan we de beste hits uit Oost-Europa pakken. Die in Nederland een hit zijn geweest.
0: Klopt.
1: En ik denk, nou, dat vind ik wel een mooi thema eigenlijk. Dat gaan we overnemen. Dus bij deze hebben we dat gedaan.
0: Ja.
1: Want ze draaien het ook niet op de radio. En het is alleen maar...
0: Nou...
1: Ja, ze draaien wel op de
0: wel, en
1: ja,
0: boos, wel, en dingen.
1: Maar
0: ook.
1: Niet alle 40 achter elkaar, zeg maar. Dat doen ze niet.
0: Nee,
1: ze
0: okay.
1: gaan er niet een apart programma van maken. Dus dat heb ik dan wel gedaan in deze. En ik moet zeggen, er zitten toch wel een paar leuke bij.
0: Mm-hmm.
1: Waarvan we niet wisten dat ze ook uit bepaalde landen kwamen, zeg maar.
0: Nou, dan gaan we er toch erin draaien.
1: Dat vind ik wel, ja.
0: Zullen we beginnen met?
1: Ja,
0: Ina natuurlijk. En jouw favoriet, Hart. Ja, Ina is leuk. Die vind je leuk.
1: Jawel, zeker.
0: Het zijn wel bijna allemaal dames trouwens in het lijstje. Viel mij op.
1: Nou, valt mee.

0: En toen was hij ineens stil. Ride It hoorde je. Oftewel Ragged. En natuurlijk niet te vergeten, Inna ook nog een ja, hot. Nou ja, dat ze zo hot is, ik weet het niet hoor. Maar dat kan ik beter aan Kees vragen. Vind je haar hot?
1: Nou, ja, ze heeft wel bepaalde trekken waarvan ik denk van, nou, dat lijkt me wel hot. Maar, ja.
0: Ook die jij hot vindt, ja.
1: Ja, precies.
0: Ja, oké, okay, ja.
1: Maar, ze komt overigens uit Roemenië. Daar ken ik wel meer mensen ik uit Roemenië. Dus wat dat betreft. Hè?
0: Ik vind het wel grappig dat je echt zoiets zegt. Van,
1: ja, nou precies. Richard komt trouwens uit Kosovo.
0: Ja.
1: Ik heb het er expres bij gezet. Dus dan weet je in ieder geval waar ze vandaan komen.
0: Ja, zometeen naar Moldavië. Maar eerst naar Armenië.
1: Ja, dit is Rosalind en Snap.
0: Ja, van het Songfestival trouwens van 2022.
1: Dat klopt.

0: Maya he, Maya who, Maya ha ha. Ja, ik vond het wel leuk om dat er even bij te doen. Dat ding dat blijft in je hoofd zitten en daar kom je niet meer vanaf, zeggen ze altijd. Ja. Is toch zo?
1: Ja, nou ja, dat klopt.
0: Een eerwerm noemen ze dat.
1: Een aardbei, zei je dat nou?
0: Eerwerm.
1: Oh, een eerwerm. Ja, ja, dat kan. Dat was trouwens ook zo'n Dragostea din Thai.
0: Dragostea din Thai. Ja. Leuk, hè? Leuk om uit te spreken, hè?
1: Ja, Dragostea din Thai. Ja, het is leuk om uit te spreken. Ik had eigenlijk meer moeten oefenen, dat weet ik. Ik weet ook niet wat dat betekent, dat zou ik ook moeten zoeken. De beste man komt uit Moldavië en hij zingt in het Roemeens. Dus waarom dat ik niet weet dat zo is, ik ken geen Roemeens. Dus dat is het. Ik spreek met die mensen, spreek ik Engels of ik laat het vertalen. Dus en dan gaat het prima.
0: Ja.
1: Ja, dus goed. En ik ken er een paar, dus... uit Roemenië dan?
0: Ja, uit Roemen.
1: Ja, precies.
0: Ja, toch?
1: Ja, dat klopt. Dat klopt. Ja, ik ken nog wel een paar meer uit andere landen ook. Maar IJsland bijvoorbeeld. Dus het zit ook een vriend van me. Die heeft al een paar keer gezegd van... kom nou eens een keer deze kant op. Ja, er zijn iets van 200.000 mensen geloof ik daar zo. En dan op het hele eiland. En natuurlijk Trump. Die komt er af en toe een keer. Die wil het helemaal hebben. Ik weet niet wat je daar wil. Ik denk een ijsko-kraam of zoiets dergelijks dat je wil maken.
0: Ja, Mieke die zegt in Moldavië spreken ze Moldaafs. Moldeefs.
1: Ja, dat klopt.
0: Dan spreken ze Moldeefs. Ja, op zijn Engels Moldeefs.
1: Ja, nou, ja. Dan spreken ze jouw taal.
0: Ja, absoluut. Ja,
1: prima. Ja. Hartstikke leuk, jongen.
0: Ja, iedereen spreekt mijn taal in Engels. Nou, daar. Ja. Ja. Iedereen spreekt Deefs. Ja. Oh, dat klinkt wel eigenlijk. Oh.
1: Moldeefs.
0: Nee, iedereen spreekt Deefs.
1: Holletje Deefs.
0: Ik ben het er wel mee eens. Ja, nee, ik ben het er wel mee eens. Ja, je moet gewoon altijd Deefs gaan praten. Ja.
1: Dainoro. Die hebben ook nog op de lijst staan. Als komen er niet doorheen, joh. We moeten gewoon.
0: Alleen je vergeet wel iemand erbij te zeggen.
1: Ja, zit er nog iemand mee? Het zou kunnen.
0: Nou, er doet iemand mee op deze plaat.
1: Ja, dat kan. Dan ben ik die vergeten erbij te zetten. Hij komt trouwens wel uit Litouwen.
0: Gigi D'Agostino om precies te zijn. Dit is In My Mind.
1: Ja, dat klopt ja. Die doet inderdaad mee.

En we gaan even op naar het nieuws. En we zijn vlug weer terug. En dat doen we nog even met Jan Hammer tot aan het nieuws. Dus zometeen Mr. Saxobeat naar het nieuws. En nog heel veel meer. Blijf lekker luisteren.

de uitstoot van broeikasgassen niet langer daalt en Nederland zijn klimaatdoelen voor 2030 en 2040 vrijwel zeker niet haalt. Politieke wisselvalligheid, een overvol stroomnet en vertraagde infrastructuurprojecten worden als voornaamste oorzaken aangewezen. Positief is wel dat de vervoerssector juist betere vooruitzichten heeft. Donald Trump heeft via Truth Social bekendgemaakt dat zowel Oekraïne als Rusland aan hem hebben beloofd elkaars energiedoelen niet meer aan te vallen. Trump stelt dat dergelijke aanvallen de dieselprijzen wereldwijd opdrijven. De belofte is gedaan aan de Amerikaanse president door beide oorlogvoerende partijen. Deze week verschijnen 33 verdachten van het recente geweld in Overasselt voor de raadkamer van de rechtbank in Arnhem. De zaken zijn verdeeld over 3 dagen, 15, 16 en 17 september. De rechters beslissen over het voortduren van de voorlopige hechtenis. Volgens ANP wordt de uitspraak telkens de volgende ochtend bekendgemaakt. Rusland heeft een droneaanval uitgevoerd op een Oekraïense trein richting Warschau, waarbij geen gewonden vielen. Europese leiders reageerden verontwaardigd. NAVO-baas Rutte noemde het wanhopig, terwijl de NAVO worstelt met een passend antwoord op de toenemende hybride Russische aanvallen. En dan het weer. Vanavond kan vooral in het oosten lokaal wat motregen vallen. Op andere plaatsen is het bewolkt, maar blijft het droog. Morgen is het opnieuw zonnig met temperaturen tussen de 21 graden in het noorden tot 27 in het zuiden. En tot zover het nieuws.

0: Mr. Saxobeat. Ja, nou ja, goed. Je kan er alle kanten mee uit. Wat is eigenlijk een saxobeat? Ja, het is de beat van een saxofoon. Maar jou kan een saxofoon een beat maken? Ik weet
1: dat
0: niet.
1: Heb je net gehoord, dus denk ik.
0: Ja, maar dat is geen beat. Dat is een melodie, maar geen beat. Het is niet een beat die hij maakt. Hmm. Ja, ik zit toch in twijfel. Ja. Ja. Ik heb besloten dat ik in twijfel
1: dat je
0: zit.
1: Gewoon ja, in twijfel komt.
0: Maar dat doe ik heel vaak.
1: Ja, dat weet ik.
0: Ja.
1: Dat valt weer niet over te twijfelen, dat je dat vaak doet.
0: Nee, dat klopt.
1: Dat is dan weer geen twijfelgeval.
0: Nee.
1: Maar trouwens, inderdaad, Alexandra Stijn met Mr. Saxobeat komt natuurlijk uit Roemenië. En ze heeft op 10 augustus samen met haar partner Stefan Oprea heeft ze een dochtertje gekregen. Dus dat is wel hartstikke grappig natuurlijk. Haar eerste kindje, samen met haar partner natuurlijk uiteraard. En het dochtertje mag Eva heten.
0: Oh, en
1: dan weet je dat ook weer.
0: En haar partner die weet het ook.
1: Ik verwacht van wel, eigenlijk. Ze staat regelmatig op de foto. Ook toen dat ze in verwachting was en dat haar buik steeds ronder werd. Dan postte ze gelijk weer wat op Instagram of whatever.
0: Oh my god.
1: Dus ja, daar was ze heel, heel trots op. Dus ja. We hebben het alles kunnen volgen.
0: Ja, tegenwoordig moeten ze alles posten, heb ik wel het idee.
1: Ja, zoals iedereen.
0: Want dat valt mij wel op. Dat ze wel alles moeten posten tegenwoordig.
1: Ja, dat klopt.
0: Ik heb een kind, dus dan post ik het. Ja,
1: die heeft ze niet gepost. Moet ik eerlijk bekennen. Er is nog geen fotootje van haar dochter verschenen. En ik raad ze het ook aan om dat niet te doen, eigenlijk eerlijk gezegd.
0: Dus
1: minder ja, ik zou het niet doen.
0: Heel eerlijk, ik denk dat er al lang iets verschenen is.
1: Ik ga zo meteen zoeken.
0: Ik denk het wel. Ja, ik denk het wel.
1: Ik ga zo meteen zoeken.
0: Maar
1: ze
0: goed.
1: Ze heeft zelfs fotootjes van het kindje in de buik, zeg maar, heeft ze rondgestuurd. Ooit
0: ja,
1: wel eens.
0: Dus er zijn al foto's van het kind.
1: Ja, maar ja, goed. Zwart-wit foto.
0: Ja. Hé, hey, maar Kees, ja. Luisteren we dan?
1: Naar de radio.
0: Ja.
1: Ik wilde net een slok koffie nemen. Ik denk, nou, dat komt zo meteen wel. Nee hoor, wij willen het gelijk hebben.
0: Anders weet Mieke het niet.
1: Ja, dat is ook wel zo. Sounds and Visions.
0: Ja, precies.
1: Ja, hè? Ja, dankjewel. Dankjewel,
0: ja, anders dan twijfelt Mieke te veel.
1: Nee joh, lastig. Helemaal niet. Mieke die twijfelt nooit. Die weet echt wel waar ze naar luistert. Alleen ze vindt het gewoon leuk om mijn stem te horen, denk ik.
0: Ja.
1: Ik zal het zo meteen wel horen.
0: Ik denk het ook, ja.
1: Ja,
0: ik denk
1: dat
0: wel,
1: is
0: ik denk
1: het. Wel. Kijk, ik krijg al een bericht. Nee, jij krijgt al een berichtje.
0: Nee.
1: Oh,
0: dat ben jij.
1: Ben ik dat?
0: Ja.
1: Nou, ik zal zo meteen wel kijken wat iemand geschreven heeft. We waren bij Alexandra Stan, waar we gebleven. Gaan we verder?
0: Of, met tattoo?
1: Met tattoo? Oké. Okay.
0: Ja, all the things she said.
1: Kom maar trouwens uit Rusland.
0: Ja, dat klopt. We hebben maar 2 hits gehad in Nederland. Deze

0: Dat was George van Wier en samen met James Last. Alleen James Last komt natuurlijk uit Duitsland. Die kwam uit Duitsland en die is niet meer onder ons.
1: En nee?
0: En maar...
1: George
0: Zamfir, ja precies, daar hadden we het over. Die komt uit Roemenië. Ik dacht altijd dat hij uit Griekenland kwam, maar dat is dus niet waar. Hij komt gewoon uit Roemenië, die beste man.
1: Ja.
0: Dat wist ik dus niet. Dat was trouwens de Lonely Shepherd.
1: Hij is een Roemeense panfluitist. En hij leeft nog steeds trouwens.
0: Ja, die leeft nog. Vandaar dat ik ook niet heb gezegd dat hij niet meer onder ons is. Ja, dat was alleen, ik had het alleen over James Last.
1: Ja.
0: En die is niet meer onder ons.
1: Klopt.
0: Anders had hij waarschijnlijk nog tal van platen gemaakt.
1: Ja, nou ja, van de andere kant, ja, James natuurlijk ook niet meer, was ook niet een van de jongsten meer. Laat ze het heel netjes houden.
0: Nee, dat klopt. Dat is helemaal waar.
1: Ik weet niet hoe oud dat hij geworden is. Volgens mij is hij oud geworden, hoor, James Last. Ik
0: ja, volgens mij ergens in de 80 of zo, staat.
1: Ik pak het er voor de zekerheid even bij. 86 is hij geworden.
0: Ja, zie je? Ja. Ja. Dat is een mooie leeftijd.
1: Op Palm Beach, Florida is hij overleden.
0: Oké.
1: Okay. Ja, goeie man was... het is wel zo... Dat als je in kringloopwinkels komt en op rommelmarkten komt, dat als je een bak met LP's bekijkt, dan kom je er altijd wel een LP van James Last tegen.
0: Ja, vind ik gek. Die man heeft 100.000 platen gemaakt.
1: Ja, en je weet wat de benaming dan wordt, hè?
0: Dat weet ik niet, maar dat ga je nu vertellen, want anders kom je er niet zo vrolijk mee.
1: James Overlast.
0: Ja, nou ja, precies. Ja, dat klopt.
1: Ja, altijd als je platen ook kreeg van mensen, zat er altijd, maakt niet uit, dan krijg je de meest rare metalplaten en een doos vol met hele rare LP's. En dan zit daar ineens een LP bij van bijvoorbeeld Julio Iglesias en James Last.
0: Nou, weet je wat het dan wel zo is? Dan heeft hij inderdaad heel veel LP's en singles verkocht, die beste man.
1: Ja, LP's vooral, denk ik.
0: Singles heeft hij ook wel gemaakt.
1: Ja, zeker.
0: Die zijn altijd zeldzamer, dat klopt. Maar dat betekent wel dat hij daar kapitaal mee verdiend heeft, die beste man. Als hij het goed gedaan heeft.
1: Ja, in Nederland was hij natuurlijk populair met deze, maar ook Biscaya. En dat kwam weer door Veronica.
0: Ja, precies. En Klompen naar Nederland. Dat heeft hij ook nog gemaakt. Dat is een album geweest.
1: Ja, James Last op Klompen.
0: En
1: James
0: precies.
1: Last in Holland was ook nog een LP.
0: Dat was ook
1: nog,
0: hij kwam graag hier.
1: Ja, maar het was meer... Het ging om die Biscaya vooral. En die Biscaya, dat kwam door Veronica.
0: Ja, dat klopt.
1: Dat het een hit werd.
0: Dat klopt. Maar dat maakt niet uit.
1: Dus ja?
0: Hij heeft te veel gehad. Laten we het daarop houden. Waar het nou eigenlijk om ging met hits uit Oost-Europa, tenminste wat ze vertelden op de top 40 site, dat was over deze, want die staat in de top 40. Adela,
1: inderdaad.
0: Met
1: Ain't
0: in LA, dus ze is niet in Los Angeles.
1: Nee, maar daar komt ze ook niet vandaan, dus misschien
0: Ze komt uit Slowakije.

0: Kees,
1: wat riep dat je nou allemaal in mijn oren, jongen?
0: Ja, nee, ik zat even te kijken
2: van
0: naar...
2: Van huilende slaap of zoiets?
0: Ja, nee, dat stond over iemand. En goed, dat ga ik niet op de radio. Verdelen. Maar het heeft met Rob de Nijs te maken.
2: Okay. Nou, die gaan we niet draaien.
0: Ja.
2: Overigens.
0: Nee, we gaan ja, Rob draaien, maar daarom kwam ik er even tussen. Want het heeft namelijk te maken met dat de zoon van Rob, oftewel Robert, die heeft een kindje gekregen samen met zijn vrouw Sharon.
2: Ja, klopt.
0: En eigenlijk is hij qua leeftijd best wel op leeftijd. Als je
2: ik weet het niet. Volgens mij valt het me mee, hoor.
0: Hij is 43.
2: Ja, nou, dat kan toch?
0: Ja, het kan. Maar ik bedoel dat...
2: Ik geloof dat Rob zelfs met zijn 69 nog een zoontje kreeg.
0: Oh ja, toch? Rob. Ja, nee, ja, natuurlijk.
2: Nou,
0: Rob.
2: Dus kan allemaal.
0: Ja,
2: dus,
0: Rob wel. Maar ik zat te kijken toevallig, want ik denk van... daarover dus. Maar er staat...
2: Er staat niet even... volgens mij is dat vandaag gebeurd. Ik weet niet, Jolanda. Was dat vandaag dat Robert de Nijs is geboren?
0: Het is vandaag bekendgemaakt. Maar...
2: Ja, precies daarom. Maar er staat niet echt een datum bij tot nu toe. Dus ik kan het niet vinden in ieder geval. Maar ik zal het zo meteen wel lezen van Jolanda. Die zal het wel weten.
0: Ja.
2: Die heeft het in ieder geval bekendgemaakt ook aan ons. Dus nou, hartstikke leuk.
0: Ja, precies.
2: Ja, en mooi dat hij dat naar zijn vader heeft genoemd, het kindje.
0: Ja,
2: kijk, ik hoor al een pingel. Dus,
0: gefeliciteerd.
2: Ja.
0: En, ja, dat. Dus ja.
2: Nou, zeker.
0: Maar dan zullen we het maar op de naas gaan draaien.
2: Laten we maar doen. En ik heb deze keer gekozen voor Kronenburg Park.
0: Ja, oorspronkelijk.
2: Van zijn album Silver.
0: Ja, oorspronkelijk dat album stond bijna vol met alleen maar covers. En deze was van Frank Boeien.
2: Klopt.

0: Making a Memory. Hij zei dat ze samen hadden gelegen in een... tenminste, hadden gelegen, niet hadden...
1: Nee, ze hebben niet samen gelegen. Ze hebben...
0: Gezeten op school bedoel ik, dat wilde ik zeggen.
1: Ja, dat klopt ja. In Tilburg. Op de muziekschool daar. Dus Jacqueline Rovaert en Danny Vera hebben bij elkaar in de klas gezeten. Ik wist het niet. Maar dat was een stukje wat bijgeschreven stond bij dit nummer. En daar stond het in, naar aanleiding van. En ik denk naar aanleiding van, oké, nou leuk.
0: Ja.
1: Dus ja, nou precies. En toen hebben ze dit nummer opgenomen. Toen was het nog trouwens Matthijs gaat door.
0: Nou, lekker toch?
1: Ik weet niet of dat hij nog steeds doorgaat, maar ik kijk hem nooit. Dus,
0: nou, het komt niet meer op tv natuurlijk.
1: Nee, het komt niet meer op tv.
0: Nee, maar dat heeft alles te maken met dat Matthijs niet meer op tv komt.
1: Nou ja, precies. Dat is altijd aan liggen, denk ik.
0: Je weet het niet, hè. Het kan ineens gaan gebeuren natuurlijk dat hij toch weer opduikt.
1: Ja, er is wel sprake van geweest dat het toch weer komt. Maar ja, ik weet niet. Ik weet niet.
0: Het is
1: ik heb geen flauw idee.
0: Dat is met heel veel dingen, denk ik.
1: Ja, daarom. Maar... Jij zegt dat ze het uit hebben gebracht. Ik had nog net tegen je gezegd van... eigenlijk moeten ze dit soort platen...
0: Nee, deze, singen, deze, is uitgebracht.
1: Deze is uitgebracht. Nou,
0: absoluut,
1: mooi.
0: Absoluut is die uitgebracht.
1: Ja, nou, daar ben ik wel blij mee. Want ik mag het wel, dit soort dingen.
0: Ik zou zeggen no worries, want hij is uitgebracht.
1: Ja, precies.
0: Deze plaat trouwens ook, Simon Webb.

0: mevrouw Blijs was dat.
1: One love. Mary J.
0: Dat met de voornaam. Ja, klopt. Ja, Mary, waar staat J. Blijs eigenlijk voor? Weet je dat? Ik weet niet precies.
1: Ik dacht Jennifer, maar...
0: Oh, dat zou kunnen.
1: Ik moet het even zeker weten. Ik ga het gewoon even voor je kijken. Ik dacht dat het volgens mij Jennifer was, maar hou me ten goede, want trek of Mary Jane zou ook nog kunnen zijn.
0: Ja, maar dat lijkt het wel op Billie
1: Jane. Nee, het is wel Mary Jane.
0: Mary Jane? Oh ja? Ja, ja, ja.
1: Ja,
0: ja.
1: Ja. Ineens, ik ging twijfelen, maar Mary Jane. Ja.
0: Ah, okay.
1: Mary Jane Blige.
0: Samen met de U2. U2 was dat.
1: Ja.
0: Met One. Eentje.
1: Uno. En nadat U2 het eerst zelf had uitgebracht, One.
0: Ja, dat klopt. Ik vind deze leuker, eerlijk gezegd.
1: Ja, zijn allebei wel oké. Okay. Ik vind ze allebei
0: ja,
1: wel oké. Okay.
0: Ik vind deze leuker. Maar zoals gebruikelijk, zeg het dan. Ieder wat wil en ieder zijn smaak.
1: Zeker, maar ik vind ze allebei wel oké. Okay. Ik heb met allebei wel iets.
0: Ja, dat is mooi dat je met allebei wat hebt.
1: Ja, ik vind ze allebei wel oké. Okay. Ik had natuurlijk in die tijd... ik heb natuurlijk de singles. En de vinyl singles. En eerst was One natuurlijk de officiële single van U2. En daarna kwam die opnieuw uit van een aantal jaren... Nou, niet veel later, maar wel een aantal jaren later. Want de eerste stamt uit... Is dat uit 91? Ja... Ik doe het even uit je hoofd. Uit mijn hoofd even. Ja, dat is het leuke eraan. Als je het uit je hoofd moet doen. Maar volgens mij was het in 91, 92 toen One uitkwam. 92 om precies te zijn. En later met Mary J. was... Dat was nog later dan ik eigenlijk verwacht had. Dat is... Ja, dat was pas in 2006. Dus 16 jaar later kwam die opnieuw uit met Mary J. Blige.
0: Ja, precies. Het tweede uur gaat ook eigenlijk over de jaren 0 tot en met de jaren 2026.
1: Mm-hmm.
0: Dus vandaar. Dan heb ik hem toch goed in het lijstje weggezet.
1: Ja, The Killers nu?
0: Ja, doe maar joh.
1: Ja, Human.

0: Raccoon and I Love You More. Nou ja, dat is toch mooi?
1: Dat is zeker, dat is hartstikke mooi. Dank u wel.
0: En niet te vergeten natuurlijk ook nog de Killers daarvoor en Human. We hadden het er straks even over Maarten van Rossum.
1: Ja, en, nou ja, heel even.
0: Ja, daarnet. En het leukste, het leukste is dat ik het programma van Maarten van Rossum samen met Philip Freriks. Maarten van Rossum op het spoor is echt leuk om te kijken. Dat is 5 september gestart en er zijn nu 2 afleveringen geweest. En echt waar, is leuk om te kijken. Ze gaan de reis die begon in Parijs en gaat nu door via Spanje naar andere Europese plekken en eindigt in Litouwen. Dus met de treinen. Dus absoluut leuk om eens te gaan kijken naar Maarten en Philip op het spoor. Zo heet het.
1: Ja, ik vind het altijd wel leuke programma's met meneer Van Rossum.
0: Ja.
1: Ook toen met zijn zus nog en zijn broer. Vond ik ook altijd heel leuke programma's. Is vaak in België geweest ook toen, op dat moment.
0: Ja,
1: hoe dat ze op elkaar reageerden, dat een unicum, vond ik het.
0: Ja, ze zijn een... Ze zijn flink bezig ermee, ja. Dus
1: ja,
0: en,
1: nou ja, goed,
0: helaas kan het niet meer natuurlijk. Ja, oké. Maarten zou het nog kunnen met zijn broer. Zijn zus is helaas overleden. Ja, zijn zus is helaas overleden. En die hield altijd een beetje de fatsoen erin. Want op een gegeven moment werd het alleen maar erger met die twee.
1: Ja, ja, ze geven elkaar niet toe. Dat is wel leuk.
0: Nee, het was soms herrie in de tent.
1: Ja, dat is helemaal
0: waar. Ja, zelfs in de programma's dat zij wegliep, dat ze echt zoiets had van, ja, maar hier blijf ik niet bij. Nee, dit kan echt niet.
1: Nee, nou, dat bleek ook soms wel eens. Ik had ook af en toe zoiets van, jongens, kan dit gewoon even normaal?
0: Gewoon leuk.
1: Ja, ja, het was wel leuk, maar ja.
0: Ik mag dat wel, want dat laat wel zien dat ze zoiets hebben van, ja, het zal mijn worst wezen als ik op tv ben. Ik doe dat gewoon.
1: Ja, dat klopt. Ja.
0: Ja.
1: Helemaal waar.
0: Ja?
1: Ja, vind ik wel. Guus Meeuwis.
0: Geef mij je angst.

kijk mij nu eens aan. Nee, zeg maar niets, je mag best zwijgen. Het valt nu nog zwaar, maar ik weet dat ik jou kan krijgen. Dit hoeft nooit meer te gebeuren, als je bij me blijft vannacht.

0: Zo. Wat een stilte, hè? Guus Meeuwis, en geef mij nu je angst. Het zijn van die platen dat je denkt zo van... Toch heeft hij hele mooie dingen gemaakt. Zijn huis is lelijk, dat zeg ik heel eerlijk in Tilburg. Het is echt gewoon niet mooi. Maar hij heeft al mooie platen gemaakt. En zo ook deze. Geef mij nu je angst. Nou, we hebben er nog eentje. En Casey is even, die was nog even wat drinken halen voor mij. Is wel liever als hij even wat drinken gaat halen. Dus en dan kan ik straks natuurlijk... want ik moet zo meteen weer met de trein en alle kanten uit. En ga zo maar door. Dus ja. Dus, en dan wordt er wordt gevraagd. Dave, met een vraagteken. Ja, ik kom zo bij je. Ik kom zo bij je, Mieke. Maar in ieder geval nog eentje. En we gaan op naar het nieuws. En even kijken. Kees komt net weer binnen trouwens. Hij komt net weer binnen. Dus dankjewel Kees. Lekker. Nog even een koffie. Dan altijd wel lekker even. Dus goed. We gaan de laatste draaien, Kees. Want het zit er alweer op. Ja, jij bent erbij. Zo, dan mag je nou bij. Van de Sisters.
1: Volgende week zijn we er niet.
0: Nee, dat klopt. Neem een slokje.
1: Ja, ik weet net hoe ze bij. Ik wilde zeggen, volgende week zijn we er niet.
0: Nee, dat klopt.
1: Dan ben ik naar België.
0: Ja.
1: Samen met Lars, mijn zoon. En we hebben er zin. We gaan naar de haaien.
0: Gaan we. Naar een hele mooie dierentuin.
1: Ja, dat dus, schijnt heel erg mooi te zijn.
0: Nee, dat is absoluut.
1: Dus vandaar dat we 2 dagen gaan. Het schijnt ook heel groot te zijn.
0: Ja.
1: En we zullen zien. Maar ik heb er heel veel zin in. En daarna zijn we er weer.
0: Ik ben er ook weer. Wie weet, tot dan. En namens mij, tot morgenavond. Dag!

aan de Tweede Kamer. Het planbureau voor de leefomgeving toonde vandaag aan dat er nog een grote kloof bestaat tussen de ambities en het beleid om in 2040 een broeikasgasvermindering van 90% te realiseren. Het brede oriëntatiejaar op het mbo wint aan populariteit. In 2019 kozen 279 studenten hiervoor, in 2023 waren dat er 747. Studenten verkennen tijdens dit jaar verschillende opleidingen en bedrijven. Bij Nimeto Utrecht kiest bijna 20% voor het oriëntatieprogramma, dat tegenwoordig een half jaar duurt, waarna studenten zonder vertraging kunnen instromen. Het Planbureau voor de Leefomgeving concludeert in een jaarlijks klimaatrapport dat de uitstoot van broeikasgassen niet langer daalt en Nederland zijn klimaatdoelen voor 2030 en 2040 vrijwel zeker niet haalt. Politieke wisselvalligheid, een overvol stroomnet en vertraagde infrastructuurprojecten worden als voornaamste oorzaken aangewezen. Positief is wel dat de vervoerssector juist betere vooruitzichten heeft. Donald Trump heeft via True Social bekendgemaakt dat zowel Oekraïne als Rusland aan hem hebben beloofd elkaars energiedoelen niet meer aan te vallen. Trump stelt dat dergelijke aanvallen de dieselprijzen wereldwijd opdrijven. De belofte is gedaan aan de Amerikaanse president door beide oorlogvoerende partijen. En dan het weer. Vanavond kan vooral in het oosten lokaal wat motregen vallen. Op andere plaatsen is het bewolkt, maar blijft het droog. Morgen is het opnieuw zonnig met temperaturen tussen de 21 graden in het noorden tot 27 in het zuiden. En tot zover het nieuws.

24 uur per dag. Rozo Radio. Rozo Radio. Rozo Radio.

Dit is WNC. Ik ben Sander Verschoor. Goedenavond. Dit is het nieuws. Het OM heeft celstraffen tot 6 jaar geëist tegen 4 Nederlandse verdachten die thuis vrouwen seksueel uitbuiten. 11 vrouwen werden als slachtoffer geïdentificeerd. Een Zwollenaar wordt als speel gezien van het netwerk. Nog 13 anderen staan terecht. De overige strafeisen volgen donderdag en begin oktober. Het Europese parlement opent een kantoor in de Canadese hoofdstad Ottawa om de banden tussen beide volksvertegenwoordigingen te versterken. Dit past binnen de toenadering tussen Brussel en Ottawa. De Canadese premier Mark Carney toonde dit weekend interesse in een geassocieerd lidmaatschap van de Europese Unie. Het parlement heeft momenteel 9 kantoren buiten de EU. Het kabinet neemt pas in het voorjaar een beslissing over nieuwe klimaatmaatregelen. Landbouwminister Van Essen schreef dit in een brief aan de Tweede Kamer. Het planbureau voor de leefomgeving toonde vandaag aan dat er nog een grote kloof bestaat tussen de ambities en het beleid om in 2040 een broeikasgasvermindering van 90% te realiseren. Het brede oriëntatiejaar op het mbo wint aan populariteit. In 2019 kozen 279 studenten hiervoor, in 2023 waren dat er 747. Studenten verkennen tijdens dit jaar verschillende opleidingen en bedrijven. Bij Nimeto Utrecht kiest bijna 20% voor het oriëntatieprogramma, dat tegenwoordig een half jaar duurt, waarna studenten zonder vertraging kunnen instromen. En dan het weer. Vanavond kan vooral in het oosten lokaal wat motregen vallen. Op andere plaatsen is het bewolkt, maar blijft het droog. Morgen is het opnieuw zonnig met temperaturen tussen de 21 graden in het noorden tot 27 in het zuiden. En tot zover het nieuws.

0: 24 uur per dag. 24 uur per dag. Jouw hits.
1: Rozo Radio.

Dit is WNC. Ik ben Sander Verschoor. Goedenavond. Dit is het nieuws. De Ghanese drugswaak rond Nakok heeft afgelopen weekend 3 mogelijke handlangers van drugscrimineel Jos L., ook bekend als Bolle Jos, gearresteerd. Onder hen zou de Amsterdammer Desmond C. zijn, die eerder werd gelinkt aan een cocaïnevangst van 11.000 kilo in Antwerpen. De arrestaties volgen op een inbeslagname van bijna 4.000 kilo cocaïne in de Franse haven Duinkerke. Een belangrijke Saoedische oliepijpleiding van 1200 kilometer, de East-West Pipeline, is vrijdag bij een droneaanval geraakt en blijft mogelijk 3 tot 5 weken buiten gebruik. Tegelijkertijd namen Houthi-rebellen de eilanden Groot Hennis en Klein Hennis in de Rode Zee in, waarmee zij controle over cruciale scheepvaartroutes nastreven. Het OM heeft celstraffen tot 6 jaar geëist tegen 4 Nederlandse verdachten die thaise vrouwen seksueel uitbuiten. 11 vrouwen werden als slachtoffer geïdentificeerd. Een Zwollenaar wordt als speel gezien van het netwerk. Nog 13 anderen staan terecht. De overige strafeisen volgen donderdag en begin oktober. Het Europese parlement opent een kantoor in de Canadese hoofdstad Ottawa om de banden tussen beide volksvertegenwoordigingen te versterken. Dit past binnen de toenadering tussen Brussel en Ottawa. De Canadese premier Mark Carney toonde dit weekend interesse in een geassocieerd lidmaatschap van de Europese Unie. Het parlement heeft momenteel 9 kantoren buiten de EU. En dan het weer. Vanavond kan vooral in het oosten lokaal wat motregen vallen. Op andere plaatsen is het bewolkt, maar blijft het droog. Morgen is het opnieuw zonnig met temperaturen tussen de 21 graden in het noorden tot 27 in het zuiden. En tot zover het nieuws.

0: Dit is WNC. Ik ben Sander Verschoor. Goedenavond. Dit is het nieuws.
1: Het Belgische OM eist 5 jaar cel tegen de Nederlandse advocaat Sam Polat, die ervan wordt verdacht 3 maal processen verbaal door te hebben gespeeld aan drugsbaron Floor Bressers. Tegen Bressers zelf, beschouwd als een van Europa's grootste cocaïnehandelaren, werd de maximumstraf van 20 jaar geëist. Polat ontkent alle beschuldigingen. De Europese satelliet Flex, een apparaat van 400 kilo ter grootte van een wasmachine, wordt vanuit Zuid-Amerika door ruimtevaartorganisatie ESA gelanceerd. Flex meet het licht dat planten uitstralen om droogte en stress vroegtijdig te detecteren en helpt wetenschappers beter inschatten hoeveel CO2 planten kunnen opnemen. Tegelijkertijd lanceert ESA een tweede satelliet voor zeemetingen. De Ghanese drugswaakhond Nakok heeft afgelopen weekend 3 mogelijke handlangers van drugscrimineel Jos L., ook bekend als Bolle Jos, gearresteerd. Onder hen zou de Amsterdammer Desmond C. zijn, die eerder werd gelinkt aan een cocaïnevangst van 11.000 kilo in Antwerpen. De arrestaties volgen op een inbeslagname van bijna 4.000 kilo cocaïne in de Franse haven Duinkerke. Een belangrijke Saoedische oliepijpleiding van 1200 kilometer, de East-West Pipeline, is vrijdag bij een droneaanval geraakt en blijft mogelijk 3 tot 5 weken buiten gebruik. Tegelijkertijd namen Houthi-rebellen de eilanden Groot Hennis en Klein Hennis in de Rode Zee in, waarmee zij controle over cruciale scheepvaartroutes nastreven. En dan het weer. Vannacht is het overwegend droog, met eerst in het noorden en midden plaatselijk nog wat regen. De minimumtemperatuur ligt dan rond 16 graden. Overdag begint bewolkt, later volgt op steeds meer plaatsen de zon. De temperatuur ligt rond 21 graden in het noorden tot 27 in het zuiden. En tot zover het nieuws.
2: Uur na uur, dag na dag,
3: dag na dag.
4: 24 uur per dag.
2: Jouw radio.
4: Rozo Radio.
5: Go on in here, in here.
6: Yeah, alright, alright. And now, ladies and gentlemen.
5: They know what they are.
6: We have a treat in store for you.
5: And indeed.
6: And indeed for all of us.
5: Too.
6: As well.
5: Well, yeah. Here to give us a solo.
6: Here to give us a solo.
5: Is our worthy.
6: And respected. Choir master, respected. Ted Grumble.
7: Well, that's a surprise, I must say. However, since I have been called upon, I shall give you a new song. It's in the Modern Idiot, and it goes something like this.

Ik wacht hier op Madeleine, mensen ringen weggegooid. Laat maar geen boeket voor Madeleine, Madeleine, je komt toch nooit. Ik wacht hier op Madeleine, en de bioscoop gaat dicht. Dus alweer geen kus van Madeleine, Madeleine mijn levenslicht. Madeleine mijn bedlam, Madeleine mijn hart.

Geef me een kus en toch, en toch is ze zo heerlijk. En toch is ze mijn grondgebied. En toch is ze mijn levenslied. Madeleine, ze komt maar niet. Maar morgen wacht ik op Madeleine, met z'n ringen in mijn hand.

Dit is WNC. Ik ben Sander Verschoor. Goedenacht. Dit is het nieuws. Bij het vliegtuigongeluk in Duitsland zijn 3 Nederlanders om het leven gekomen. Het gaat om 2 mannen van 57 en 58 jaar en een vrouw van 23 uit Amsterdam. Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft de nabestaanden geïnformeerd en biedt consulaire bijstand. De oorzaak van de crash van het vliegtuig wat uit Hilversum vertrok wordt nog onderzocht. In Rotterdam is vanavond een stille tocht gehouden voor de 51-jarige Juan Alfredo Gulu, die zaterdag overleed nadat hij tijdens zijn arrestatie onwel werd. Volgens familie was hij onderweg naar een babyshower voor zijn ongeboren kind. De deelnemers liepen naar het politiebureau en protesteerden tegen politiegeweld en eisten gerechtigheid. Het Belgische OM eist 5 jaar cel tegen de Nederlandse advocaat Sam Polat, die ervan wordt verdacht 3 maal processen verbaal door te hebben gespeeld aan drugsbaron Floor Bressers. Tegen Bressers zelf, beschouwd als een van Europa's grootste cocaïnehandelaren, werd de maximumstraf van 20 jaar geëist. Polat ontkent alle beschuldigingen. De Europese satelliet Flex, een apparaat van 400 kilo ter grootte van een wasmachine, wordt vanuit Zuid-Amerika door ruimtevaartorganisatie ESA gelanceerd. Flex meet het licht dat planten uitstralen om droogte en stress vroegtijdig te detecteren en helpt wetenschappers beter inschatten hoeveel CO2 planten kunnen opnemen. Tegelijkertijd lanceert ESA een tweede satelliet voor zeemetingen. En dan het weer. Vannacht is het overwegend droog, met eerst in het noorden en midden plaatselijk nog wat regen. De minimumtemperatuur ligt dan rond 16 graden. Overdag begint bewolkt, later volgt op steeds meer plaatsen de zon. De temperatuur ligt rond 21 graden in het noorden tot 27 in het zuiden. En tot zover het nieuws.

Ik ben een bezadigde, rustige man. Niet piep meer, maar ook nog niet stok. Een man die zijn plaatsje in het leven bezet. Geen broekje en geen oude sok. Maar soms, midden in mijn gewichtig gedoe, op straat, in mijn huis, op kantoor, dan is het of ik ineens weer een schooljongen ben. Dan is het of ik mezelf zingen hoor.

nog eens dat liedje, weet je het nog? Toen je zo verliefd was op dat meisje. Jonge, ja, hoe heette ze nou toch? Al is het nog zo lang geleden, je raakt dat liedje nooit meer kwijt. Zing nog eens dat arme trouwe wijsje, het deuntje van die goede oude tijd. Het leven gaat snel en de tijd raast voorbij, en voor je het weet ben je grijs. Je staat voor de spiegel en ziet je gezicht en denkt, gut, wat ben ik oud en wijs. Maar hij die te midden van zorgen en plicht zijn lievelingsdeuntje onthoudt, die doet ook zijn werk met een vrolijk gezicht. Die wordt wel bejaard,

fluit nog eens dat liedje. Weet je het nog? Toen je zo verliefd was op dat meisje. Jongen, ja, hoe heette ze nou toch? Al is het nog zo.

te boeten voor de dwaasheid die ik deed. Kom ik ooit weer op vrije voeten, is nog niet gedaan met mijn leed. De mensen zullen aan me wijzen, ze zijn zo hardvochtig en vreed. Kijk, daar loopt het bloeddorstige monster.

Dit is WNC. Ik ben Sander Verschoor. Goedenacht. Dit is het nieuws. Bij het vliegtuigongeluk in Duitsland zijn 3 Nederlanders om het leven gekomen. Het gaat om 2 mannen van 57 en 58 jaar en een vrouw van 23 uit Amsterdam. Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft de nabestaanden geïnformeerd en biedt consulaire bijstand. De oorzaak van de crash van het vliegtuig wat uit Hilversum vertrok wordt nog onderzocht. In Rotterdam is vanavond een stille tocht gehouden voor de 51-jarige Juan Alfredo Gulu, die zaterdag overleed nadat hij tijdens zijn arrestatie onwel werd. Volgens familie was hij onderweg naar een babyshower voor zijn ongeboren kind. De deelnemers liepen naar het politiebureau en protesteerden tegen politiegeweld en eisten gerechtigheid. Het Belgische OM eist 5 jaar cel tegen de Nederlandse advocaat Sam Polat, die ervan wordt verdacht 3 maal processen verbaal door te hebben gespeeld aan drugsbaron Floor Bressers. Tegen Bressers zelf, beschouwd als een van Europa's grootste cocaïnehandelaren, werd de maximumstraf van 20 jaar geëist. Polat ontkent alle beschuldigingen. De Europese satelliet Flex, een apparaat van 400 kilo ter grootte van een wasmachine, wordt vanuit Zuid-Amerika door ruimtevaartorganisatie ESA gelanceerd. Flex meet het licht dat planten uitstralen om droogte en stress vroegtijdig te detecteren en helpt wetenschappers beter inschatten hoeveel CO2 planten kunnen opnemen. Tegelijkertijd lanceert ESA een 2e satelliet voor zeemetingen. En dan het weer. Vannacht is het overwegend droog, met eerst in het noorden en midden plaatselijk nog wat regen. De minimumtemperatuur ligt dan rond 16 graden. Overdag begint bewolkt, later volgt op steeds meer plaatsen de zon. De temperatuur ligt rond 21 graden in het noorden tot 27 in het zuiden. En tot zover het nieuws.